0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Ze zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden

hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10% of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen.

0: Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS.

0: hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en

Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Recruit.nl Woontour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: TNL on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
2: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
4: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar

0: waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
1: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook

This is how we do. Goedemorgen, het is 7 uur geweest op deze vrijdag 24 juli. De laatste werkdag van de werkweek. Tenzij je natuurlijk gewoon vakantie hebt, dan zou ik vooral zeggen lekker genieten. Het weer van vandaag, een graad of 23 vandaag. Nou, dat is op zich wel lekker. Morgen, zonnige periode, droog en dan 5 of 26 graden. Dus dat is lekker voor de voorschotense paardendagen natuurlijk. En zondag weer wat bewolkter, grotere kans op enkele buien. En dan schommelen de temperaturen rond de 22 graden. Het nieuws uit je eigen buurt natuurlijk hier op Centraal Plus. En er is nogal wat gebeurd, want de basisscholen in Leiderdorp slaan alarm over te hete klaslokalen bij hittegolven. De gezamenlijke directeuren van 10 basisscholen hebben een brief gestuurd aan de gemeenteraad met het verzoek om bij de herziening van het integraal huisvestingsplan extra aandacht te besteden aan het binnenklimaat van schoolgebouwen. Met de vorige keer dat het zo heet was, werden hitteprotocollen ingevoerd, lesprogramma's werden aangepast en sommige deuren moesten zelfs de deuren sluiten. Volgens de scholen is het geen incident, maar een signaal dat investeringen nodig zijn. En met de start van de zomervakantie is ook het vakantiepaspoort gelanceerd voor kinderen in Leiden en de regio. Basisschool kinderen uit Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Wassenaar, Voorschoten, Warmond, Kagenbrugge en Zoeterwoude kunnen deze zomer gratis of met korting deelnemen aan meer dan 50 activiteiten. Het initiatief is bedoeld voor kinderen die niet op vakantie gaan, maar ook om alle kinderen te stimuleren die de regio te ontdekken. Er zijn in totaal 30.000 vakantiepaspoorten uitgedeeld via 120 basisscholen. En het Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van onder meer Wassenaar om terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld met het besproeien van tuinen. Aanleiding is dat er sprake is van een feitelijk watertekort in dit deel van de regio. En ook bij het gebruik van drinkwater helpt het om stil te staan bij wat echt nodig is, is dus de oproep. Dus hou daar een beetje rekening mee, want het is droog en het zal ook nog wel even droog blijven. De ochtendshow hier op Centraal Plus. Het nieuws uit je eigen buurt. En natuurlijk lekkere muziek. Chomieu, It's Only Love komt eraan. Eerst Pink en Khalid. Dit is Hurts to be Human.

0: Van Mieu en It's Only Love tijdens de Centra Plus ochtendshow. Daarvoor Pink en Khalid met Hurts to be Human. Goedemorgen, de ochtendshow op Centra Plus. En in Voorschoten, ja, daar staat het de komende 3 dagen in het teken van feest en gezelligheid. En vooral op paarden. Want vandaag dan begint de paardenmarkt in Voorschoten. Nou, morgen is dan echt de dag, hè. Tussen 6 en half 1 dan worden daadwerkelijk de paarden en de ponies aangevoerd via de ingang van de markt op aan de Voorstraat. Maar ook vandaag is er al van alles te doen. Vanmiddag om 2 uur gaat de kermis open op het burgemeester van der Haarplein. En vanavond vanaf 9 uur is er traditiegetrouw paardennacht in het wapen van Voorschoten. Dance Classics, Soul and Dance. Dus nou, dat wordt natuurlijk super gezellig. En zaterdag is het grote paardenmarktfeest. En onder andere de korte baandraverij. Er is podium, er zijn orgelconcerten. Nou, er is echt van alles te doen. En ja, zondag is er natuurlijk ook weer heel veel te doen. Bijvoorbeeld hobbyhorsing. Ja, dat is, als je dat niet kent, dan moet je dat even opzoeken. Hobbyhorsing is dus gewoon als normaal, als mens met een nep paard op een stok tussen je benen en dan meedoen aan een wedstrijd. Dus hobbyhorsing, dat gaat plaats hebben in ieder geval zondag. Nou, het hele programma staat natuurlijk op die website van voorschotensepaardendagen.nl. En Centra Plus doet ook gewoon verslag van de Voorschotense Paardendagen. Het is de Centra Plus Plus Track nu. Dit is Emma Heesters Hartbreker.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Everywhere We Go. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Straks Taylor Swift, I Knew It, I Knew It. David Guetta, Kid Cudi met Memories komt eraan. Eerst nieuws, weer en verkeer.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. 10 basisscholen in Leiden-Dorp vragen de gemeenteraad om extra aandacht voor het binnenklimaat van schoolgebouwen. Volgens de schooldirecteuren zorgen hittegolven steeds vaker voor te hoge temperaturen in de klas. Daardoor moesten de afgelopen weken hitteprotocollen worden ingevoerd, lessen worden aangepast en gingen sommige scholen deels dicht. De scholen willen dat gezonde klaslokalen een belangrijk uitgangspunt worden in het nieuwe huisvestingsplan. Ook pleiten ze voor onderzoek naar het binnenklimaat en voor duurzamere koeloplossingen bij renovatie en nieuwbouw. Met de start van de zomervakantie is ook het vakantiepaspoort weer beschikbaar voor basisschoolkinderen. In totaal zijn 30.000 paspoorten uitgedeeld via 120 scholen. Kinderen kunnen daarmee gratis of met korting meedoen aan meer dan 50 activiteiten, zoals museumbezoeken en sport- en natuuruitjes. Door stempels te verzamelen maken ze kans op prijzen, waaronder een fiets of een klasseuitje. Het vakantiepaspoort is een initiatief van de regionale samenwerking Streek van Verrassingen. In de Voorschotense wijk Adegeest trekt een zonnebloem van 6 meter veel bekijks. De bloem is gekweekt door de 6-jarige Floris Okermade samen met zijn vader. Het gezin doet dat al enkele jaren en wist vorig jaar voor het eerst de dakgoot te bereiken. Dit jaar groeit de zonnebloem zelfs boven het dak uit. Hoewel het geen Nederlands of wereldrecord is, is Floris met zijn 6 meter hoge zonnebloem wel de hoogste van Voorschoten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. De wind draait naar het zuidwesten. Daarmee stroomt warmere lucht naar de regio. Vooral vanmiddag ruimte voor de zomerzon. In de regio wordt het 23 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Start je dag met de ochtendshow. Mark Monink.

David Guetta en Kid Cudi met de Memories tijdens de Centraal Plus ochtendshow. En straks gaan we naar Voorschoten toe, want daar staan wel hele bijzondere zonnebloemen. Zes meter hoog zijn ze. En ze zijn niet van zomaar iemand. Nou, dat hoor je straks. Even een oproepje op onze website centraalplus.nl. Daar staat de poll. De gemeente Leiden wil investeren in huisartsen, zodat er meer capaciteit ontstaat. Ben jij ingeschreven bij een huisarts? Je kan nog stemmen op onze website.

0: Tegging. Het is de Sint-Rappelus ochtendshow. En we gaan even naar Voorschoten toe. Want een bijzonder aangezicht. In de wijk Adergeest staat een huis met gigantische zonnebloemen in de voortuin. De hoogste is inmiddels 6 meter en komt tot het randje van het dak. Het is de 6-jarige Floris Okemade die ieder jaar de zonnebloemen kweekt samen met zijn vader Rob.
1: Daar zijn ze.
2: Heb jij die gekweekt?
1: Ja.
2: Hoe heb je dat nou gedaan dan?
1: Heel veel water geven.
2: Heel veel water en niks anders?
1: Heel maar een klein geheimpje. Roetstrengten. Bloemversterken. Voedingsstoffen. Groeien. Enzymen.
2: Heb je ze ooit zo groot gehad?
1: Nee.
2: Hoe hoog zijn ze?
1: Nee, de ene la die daar. Deze. Dat is de hoogste. Dat is een florus.
2: En hoe hoog is de florus?
1: 6 meter.
2: En heb je dit helemaal alleen gedaan? Of heb je dat...
1: Mijn vader heeft geholpen.
3: We zijn een paar jaar geleden begonnen. Toen kwamen we eerst eigenlijk tot het randje. Toen zijn we doorgegaan met de hoogste. En ieder jaar zijn we eigenlijk weer verder gekomen. En vorig jaar kwamen we voor het eerst net aan bij de dakgoot. En dit jaar zijn we er alweer boven. Ja.
2: En hoe hoog is de hoogste zonnebloem eigenlijk in de wereld?
3: De hoogste is 10 meter ongeveer. De hoogste van Nederland 9 meter. Nou ja, wij zitten nu boven de 6. Ik denk wel dat dit de allerhoogste ooit van Zuid-Holland is.
1: Zonnebloem, ga maar naar de zon. Zonnebloem, ga maar naar de zon. Zonnebloem, ga maar naar de zon. Zonnebloem, ga maar naar de zon.
0: Ja, prachtig. Lief aandoenlijk verhaal natuurlijk. Hè. Check de beelden erbij op onze website centraalplus.nl of via de Centraal Plus app. Nu Miles Smith en Stay.

0: Unity in L1 Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Furing, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in L1 Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
3: Op vakantie?
0: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
5: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
4: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
6: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
7: Ja, mijn enkel komt in zicht gelukkig.
8: Waar zitten de pijntjes?
7: Mijn enkel.
8: Oh.

0: En de blaren.
1: Hoeveel?
0: Te veel om te tellen. Ja, het is okay. De hele onderkant.
1: Oké, nou.
2: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Where is my husband? Lost Frequencies en Live It All. Hoorde je daarvoor? Goedemorgen, het is 8 uur geweest op deze vrijdag 24 juli. En je luistert naar de ochtendshow hier op Centraal Plus. Ook deze zomer gewoon gezellig bij je. Met het nieuws uit je eigen buurt, activiteiten, gezelligheid en sowieso ook lekkere muziek. Hè? Het nieuws uit je eigen buurt en een klein beetje daarbuiten. Maar laten we vooral even beginnen met de verkoop van benzine- en dieselauto's. Is namelijk in de eerste helft van dit jaar afgenomen. Het gaat over Europese cijfers. De eerste 6 maanden kenmerkte zich door geopolitieke spanningen. Nou ja, oplopende prijzen aan de pomp bijvoorbeeld. En daardoor waren hybride voertuigen vooral populair. Die hebben dan zowel een brandstofmotor als een elektrische motor, maar geen stekker meer om de batterij mee op te laden. En dan geen stekker om de batterij mee op te laden. In Nederland waren dan weer de plug-in hybrides wel weer populair. Dus daar zit dan wel een stekker aan. Ja, inmiddels zijn er zoveel vormen van vervoer. Van verschillende brandstoftoepassingen. Dan zou je ook bijna kunnen zeggen, joh, paard en wagen is misschien ook nog wel een idee. En het vakantiepaspoort is gelanceerd voor kinderen in Leiden en de regio. Er zijn er 30.000 uitgedeeld op 120 basisscholen. Met dat vakantiepaspoort van de Streek van Verrassingen kunnen kinderen onder meer musea, natuurgebieden en sport- en cultuuractiviteiten bezoeken. Nou, tijdens hun uitjes verzamelen ze stempels. En wie 4 of meer stempels weet te bemachtigen, maakt kans op een nieuwe fiets voor het komende schooljaar of een klassenuitje. Nou, het is dus een initiatief van die gemeenten die regionaal samenwerken met de Streek van Verrassingen. Meer dan 50 culturele, recreatieve en sportieve organisaties werken mee daaraan. Met activiteiten, gratis toegang of kortingen. Dat is een mooi initiatief. Ontdek je eigen streek is een beetje het verhaal natuurlijk, hè? En basisscholen in Leiden-Dorp slaan alarm over te hete basisscholen bij klaslokalen bij hittegolven. De gezamenlijke directeuren van 10 basisscholen hebben namelijk een brief gestuurd aan de gemeenteraad om dat nou eens even op te pakken. En dat is hard nodig, zeggen ze, want met de vorige hittegolf moesten zelfs scholen sluiten. Nou, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Meer nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl en via de Centraal Plus app. Straks Rondé, Undecided. En we gaan ook nog even naar de jeugdvakantieweek in Leiden-Dorp. Want die is gaande. En daar hoor je straks een reportage over. Eerst Robin Schulz, dit is Young Right Now.

0: Grande en Undecided, de ochtendshow op Centraal Plus. Het is inmiddels zo rond 7:15. Gezellig dat je erbij bent op deze vrijdag 24 juli. En we gaan even naar Leiderdorp toe, want kinderen in Leiderdorp maken deze week tijdens de jeugdvakantieweek van Inclusio kennis met verschillende sporten. Dus het is wel een sportieve activiteit. Nou, op het programma staan in totaal 8 sportactiviteiten verdeeld over 4 ochtenden. Je hoort Joyce Tissen van Inclusio bij een van de activiteiten.
1: We zijn nu bij Tennis en Padelvereniging de Munnik. En hier zijn we bezig met de jeugdvakantieweek. Daar zijn we dinsdag mee gestart. En dat duurt nog tot en met morgen. En vandaag zijn we hier te gast. Dit is een jeugdvakantieweek. Dus de eerste week van de schoolvakantie. En we hebben gevraagd aan sportverenigingen. Hey, vinden jullie het leuk om jullie sport te laten zien aan kinderen? Hun kennis te laten maken. En daar hebben we er 8 heel enthousiast op gereageerd. Vorig jaar hebben we het voor het eerst gedaan en er zijn er nu 3 bijgekomen. Dus konden we ook een ochtend langer de week aanbieden. En hebben we dus 4 ochtenden waarin ze dus met 8 verschillende sporten kennis maken.
2: We zijn hier lekker aan padellen en tennis gaan we zo meteen ook nog doen.
1: Wat voor spelletjes wil je hier allemaal?
3: Partijtje en je moet gewoon in vierkantje slaan en dan krijg je een zakje snoep van hem.
4: Ja, mij is het al gelukt.
1: We zijn begonnen met RCL, dus voetbal, en Vloeistas korfbal. Gisteren waren we te gast bij het bokshuis voor judo en boksen. En bij de Rode Sneakers voor dansen. Nu gaan we tennis en padel doen. Dat is het mooie dat we hier gelijk 2 dingen kunnen doen. En morgen zijn we te gast bij de Vuil, de skielervereniging, om te skieleren. Het is natuurlijk schaatsen, skielervereniging, maar we gaan skieleren. En Kano Rijnland gaan we kano poloen. En in de zomervakantie liggen natuurlijk alle sporten stil. Dus is het juist goed om actief bezig te kunnen zijn. En een leuke activiteit in een lange zomervakantie te hebben.
0: Ja, goed. Gezellig. Natuurlijk een beetje bewegen in de zomervakantie. Niet alleen maar achter die PlayStation of achter de computer of zo. Maar ook gewoon lekker naar buiten. En een beetje sportief zijn. De hele reportage check je op onze website. Centraalplus.nl en via de Centraal Plus app. Davina Michel, would I be friends with me?

0: je kan je toch wel een beetje bij dansen. Milk Inc. en Walk on Water tijdens de ochtendshow op Centraal Plus. Straks Centraal Plus nieuws natuurlijk. Wordt even bijgepraat met alles wat je moet weten van de streken. Wat er nu gebeurt. En natuurlijk weer en verkeer komt er ook aan. Eerst Luna. Dit is Pauze.
1: Ik

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. 10 basisscholen in Leiden-Dorp vragen de gemeenteraad om extra aandacht voor het binnenklimaat van schoolgebouwen. Volgens de schooldirecteuren zorgen hittegolven steeds vaker voor te hoge temperaturen in de klas. Daardoor moesten de afgelopen weken hitteprotocollen worden ingevoerd, lessen worden aangepast en gingen sommige scholen deels dicht. De scholen willen dat gezonde klaslokalen een belangrijk uitgangspunt worden in het nieuwe huisvestingsplan. Ook pleiten ze voor onderzoek naar het binnenklimaat en voor duurzamere koeloplossingen bij renovatie en nieuwbouw. Met de start van de zomervakantie is ook het vakantiepaspoort weer beschikbaar voor basisschoolkinderen. In totaal zijn 30.000 paspoorten uitgedeeld via 120 scholen. Kinderen kunnen daarmee gratis of met korting meedoen aan meer dan 50 activiteiten, zoals museumbezoeken en sport- en natuuruitjes. Door stempels te verzamelen maken ze kans op prijzen, waaronder een fiets of een klasseuitje. Het vakantiepaspoort is een initiatief van de regionale samenwerking Streek van Verrassingen. In de Voorschotense wijk Adegeest trekt een zonnebloem van 6 meter veel bekijks. De bloem is gekweekt door de 6-jarige Floris Alkemade samen met zijn vader. Het gezin doet dat al enkele jaren en wist vorig jaar voor het eerst de dakgrootte bereiken. Dit jaar groeit de zonnebloem zelfs boven het dak uit. Hoewel het geen Nederlands of wereldrecord is, is Floris met zijn 6 meter hoge zonnebloem wel de hoogste van Voorschoten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. De wind draait naar het zuidwesten. Daarmee stroomt warmere lucht naar de regio. Vooral vanmiddag ruimte voor de zomerzon. In de regio wordt het 23 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk met een vrachtwagen op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Kralingen 2 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

en Homewrecker. Daarvoor Alvaro Soler en Sofia. Om toch nog een beetje het zomerse gevoel te houden. Het nieuws uit je eigen buurt natuurlijk hier op de radio. We gaan het straks hebben over de Roze Beurs, het café in Leiden. De enige homo-groep die Leiden kent, die gaat sluiten. Daar een reportage over. En wat ik ook nog even wil vertellen, vanavond vanaf 5 uur... een nieuwe aflevering van de Vrijmibo hier op radio en televisie op Centraal Plus natuurlijk. Er komen een aantal leuke mensen langs. Michel Rolhoff komt langs. Zijn artiestennaam is Parg. Ze komen met een nieuw 3 oktober nummer. En nou, verder komt ook nog Ton Kolbeck langs over... hij is van de Leidse Mondiale en ze roepen de gemeente op om het Rembrandtbeeld beter te verzorgen. En we gaan ook even bellen met Carolien van Wijk. Ze loopt de Nijmeegse Vierdaagse. En al de hele week zijn er updates te horen in de middagshow. En vandaag is de laatste dag natuurlijk. En ze gaat even vertellen over hoe dat allemaal gaat. Marianne Matthijssen komt ook nog langs, want in de Zevenshof is er zaterdag 29 augustus een gezellig wijkfeest. Dus ik zou zeggen, hou hem lekker de hele dag aan hier op Centraal Plus. Gaan we het straks even hebben over de Roze Beurs, want die kroeg gaat dus fluiten. Dat zo, eerst Carrie Hilson, Kanye West, Nio.

0: Bakermat en Rani, I Love Life. En daarvoor Knock You Down. Het is 8:30 geweest. We gaan naar Leiden toe, want Leiden verliest een icoon. Op 15 augustus sluit de Roze Beurs na 24 jaar definitief de deuren. Eigenaar Michiel Hoogkamer stopt na al die jaren achter de bar te hebben gestaan. Hij vond ondanks een zoektocht geen opvolger. En voor veel bezoekers verdwijnt daarmee veel meer dan een café.
1: Gieltje, bedankt. Gieltje, bedankt. Gieltje, Gieltje, Gieltje, bedankt.
2: De Roze Beurs is veel meer dan een café. Voor duizenden bezoekers is het een plek waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn.
3: Het is een einde van een tijdperk. Het is gewoon een tweede huiskamer geworden.
4: Beste barman ooit.
5: Ja?
4: Ja, zeker.
5: Waarom?
4: Nou, ik kan het altijd hier altijd mijn verhaal kwijt.
6: Ja, dat is voor mij toch eigenlijk altijd het belangrijkste geweest. Dat je een veilig punt bent voor de LHBTI+ community.
5: Nee, maar je dacht plezier. Toch het is welletjes geweest.
6: Ja, ja, ik sta nu toch 23 jaar achter deze bar. En ik wil eens wat anders. Het nachtleven gaat me toch ook een beetje opbreken. Voor de community is het natuurlijk een aderlating voor de stad Leiden. Waar iedereen toch... een coming-out, vriendje ontmoet, vriendin ontmoet, mooie feestjes, mooie evenementen, mooie herinneringen aan.
2: 15 augustus gaat de Roze Beurs er met een knaller uit. En een paar dagen later worden alle spullen geveld.
6: Ik moet het leeg opleveren. Dus er is in 23 jaar heel veel verzameld. En dat moet dan ook weg, want ik neem het niet mee naar huis. Van spiegel tot aan de danspaal die dan verkocht gaat worden.
5: Het einde van een tijdperk.
6: Zeker.
5: Met een klein traantje.
6: Er gaan nog vele tranen vloeien, denk ik. Voor nu hou ik ze nog even binnen. Want ik moet toch nog een heel poosje nog even staan.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie?
3: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: Canada will do whatever it takes to build our.
6: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
4: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
5: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
4: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Meer.

met Bibi Rexha en Fetus, New Religion en Niall Horan en Anne-Marie Jordan Everywhere op Centraal Plus. Goedemorgen, 9 uur geweest op deze vrijdag 24 juli. Misschien wel je laatste werkdag, de dag waarop je zomervakantie gaat starten. Ja, of misschien wel helemaal niet. Hè. Moet je gewoon nog aan de slag volgende week. Zo zomaar kunnen. In ieder geval is het Rudo hier op Centraal Plus. Met het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Dat nieuws vind je ook op onze website centraalplus.nl. Daar vind je de langste zonnebloem waarschijnlijk wel uit onze regio. 6 meter lang is die. Is van een jongetje in Voorschoten. Die heeft dat laten groeien. Nou, wij zijn even langs geweest voor een nieuwsreportage. En verder ook sportende kinderen. Ga je zo meteen ook meer over horen in Leiderdorp. Daar is namelijk een sport- en spelweek van Inclusio. Nou, dat allemaal in dit uur van, tenminste niet dat allemaal, maar wel die reportage in dit uur van Rudo. Met natuurlijk ook nog de bekende jarigen zometeen. En Bommeke Momme komt eraan. Alex Warren zometeen in eerste Crusoe met Laat Me Nu Toch Niet Alleen. Rudo!

0: Sorry op Central Plus en Alex Warren Burning Down. En Clouseau nog met Laat Me Nu Toch Niet Alleen. Ik ga je zeker niet alleen laten hoor. Ik ben bij je tot 1 uur vanmiddag met zometeen nog het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar hier om 9:30. Maar eerst gaan we naar de jeugdvakantieweek. Die vindt de hele week al plaats in Leidendorp. En vandaag is die er voor de allerlaatste keer. Wij waren er gisteren. Toen werd er ook keihard gesport door allerlei kinderen bij de lokale tennisbaan in Leidendorp. En Joyce Tisse van Inclusio legt uit wat die jeugdvakantieweek nou precies is.
1: Nou, we zijn nu bij Tennis en Padelvereniging de Munnik. En hier zijn we bezig met de jeugdvakantieweek. Daar zijn we dinsdag mee gestart. En dat duurt nog tot en met morgen. En vandaag zijn we hier te gast. Dit is een jeugdvakantieweek. Dus de eerste week van de schoolvakantie. En we hebben gevraagd aan sportverenigingen. Hey, vinden jullie het leuk om jullie sport te laten zien aan kinderen? Hun kennis te laten maken. En daar hebben we er 8 heel enthousiast op gereageerd. Vorig jaar hebben we het voor het eerst gedaan en er zijn er nu 3 bijgekomen. Dus konden we ook een ochtend langer de week aanbieden. En hebben we dus 4 ochtenden waarin ze dus met 8 verschillende sporten kennis maken.
2: We zijn hier lekker aan padellen en tennis gaan we zo meteen ook nog doen.
1: Wat voor spelletjes wil je hier allemaal?
3: Partijtje en je moet gewoon in vierkantje slaan en dan krijg je een zakje snoep van hem.
4: Ja, mij is het al gelukt.
1: We zijn begonnen met RCL, dus voetbal en Vlooistas korfbal. Gisteren waren we te gast bij het bokshuis voor judo en boksen. En bij de rode sneakers voor dansen. Nu gaan we tennis en padel doen. Dat is het mooie dat we hier gelijk 2 dingen kunnen doen. En morgen zijn we te gast bij de Vuil, de skielervereniging, om te skieleren. Het is natuurlijk schaatsen, skielervereniging, maar we gaan skieleren. En Kano Rijnland gaan we kano poloen. En in de zomervakantie liggen natuurlijk alle sporten stil. Dus is het juist goed om actief bezig te kunnen zijn. En een leuke activiteit in een lange zomervakantie te hebben.

0: makes me. Nieuwe muziek van Manuel, Brian V en Jordan Jade en Where Do I Go? Over nieuwe muziek gesproken, vrijdag is weer wat nieuws uitgekomen, afgelopen nacht althans. Het is zomervakantie, de vraag is hoeveel nieuwe muziek is er? Elmer gaat het je vertellen rond 11:15 in New Music Friday. Verdi Jelly Roll en I'm Good en Kyla Grant komt er zo meteen aan met Cut Your Teeth.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. 10 basisscholen in Leiden-Dorp vragen de gemeenteraad om extra aandacht voor het binnenklimaat van schoolgebouwen. Volgens de schooldirecteuren zorgen hittegolven steeds vaker voor te hoge temperaturen in de klas. Daardoor moesten de afgelopen weken hitteprotocollen worden ingevoerd, lessen worden aangepast en gingen sommige scholen deels dicht. De scholen willen dat gezonde klaslokalen een belangrijk uitgangspunt worden in het nieuwe huisvestingsplan. Ook pleiten ze voor onderzoek naar het binnenklimaat en voor duurzamere koeloplossingen bij renovatie en nieuwbouw. Met de start van de zomervakantie is ook het vakantiepaspoort weer beschikbaar voor basisschoolkinderen. In totaal zijn 30.000 paspoorten uitgedeeld via 120 scholen. Kinderen kunnen daarmee gratis of met korting meedoen aan meer dan 50 activiteiten, zoals museumbezoeken en sport- en natuuruitjes. Door stempels te verzamelen maken ze kans op prijzen, waaronder een fiets of een klasseuitje. Het vakantiepaspoort is een initiatief van de regionale samenwerking Streek van Verrassingen. In de Voorschotense wijk Adegeest trekt een zonnebloem van 6 meter veel bekijks. De bloem is gekweekt door de 6-jarige Floris Alkemade samen met zijn vader. Het gezin doet dat al enkele jaren en wist vorig jaar voor het eerst de dakgoot te bereiken. Dit jaar groeit de zonnebloem zelfs boven het dak uit. Hoewel het geen Nederlands of wereldrecord is, is Floris met zijn 6 meter hoge zonnebloem wel de hoogste van Voorschoten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. De wind draait naar het zuidwesten. Daarmee stroomt warmere lucht naar de regio. Vooral vanmiddag ruimte voor de zomerzon. In de regio wordt het 23 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Kyla LeGrand en Cut Your Teeth op Centraal Plus. Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, 24 juli. De verjaardag van Joris Putman speelde ooit in Goede Tijden, Slechte Tijden. 42, steeds actueel. Die tegenwoordig alcohol maakt. Volgens mij een never van Bloembollen. In de Bollenstreek doet hij dat, daar woont hij ook. Dani Lennaveld is jarig. Van de A-teens van vroeger ook 42 geworden. En Anna Paquin, die komt uit Nieuw-Zeeland, is actrice en voormalig kindster, 44 geworden. Voormalig profvoetballer Arnold Brugink, ook jarig, 49. En Thiago Monteiro, Portugees Formule 1 coureur, viert vandaag zijn 50ste verjaardag. Verder is het de verjaardag van Linda Carter, Amerikaanse actrice en zangeres, 75. En Yves Dutheil is ook jarig, Frans acteur, vandaag 77 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb is 57. Maar als ik de volgende track instart, dan denk ik dat jij denkt, 57? Is dat niet 37 dan? Dus de verjaardag van Jennifer Lopez, die er net als Shakira voor altijd jong uitziet. Dus Shakira ook nog bij de halftime show op het WK. Ziet er ook nog uit als ergens in de 20, toch?

Alweer een week geleden dat die concerten waren. Tenminste, afgelopen weekend ook nog. Misschien was je er wel bij. Je hoorde Take My Breath hier op Centraal Plus. Deel 2 van Rudo komt eraan. We duiken in het nieuws van de afgelopen 24 uur. En je hoort de nieuwste van Samber. Rudo! Samber, My Body Isn't Ready. Nieuwe muziek hoor je zometeen in deel 2 van Rudo. Ook het nieuws van de NOS zometeen. En eerst nu hier, klassieker van Chicago. Dit is uit de jaren 80, Your The Inspiration.

0: Kleine Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Bij het Terbrechtseplein staat een vrachtwagen met pech. De linkerrijstrook is dicht, vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Last Frequencies en Ellie The Way. I'm back to you and Somber. My body isn't ready. Goedemorgen, 10 uur geweest. Dat betekent deel 2 van Rudo hier op Centraal Plus. Met altijd het nieuws uit Leiden, Leidendorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Wassenaar. Het nieuws van de afgelopen 24 uur neem ik zo met je door. En aan jou de vraag, welke track past er dan bij dat nieuws? Ja, dat is het enige wat jij even moet doen. Komt jouw track op de radio zo meteen eventjes na 10:30... dan krijg je van mij de Centraal Plus Bluetooth speaker. Moet je wel eventjes naar me mailen zo meteen. En straks ook Rolf Sanchez, de nieuwste. Marjar komt eraan, One Republic met Runaway. En eerst Thomas Gray, dit is Rumors. Rio!

0: Ross Sanchez, Martjaar, nieuwe muziek op Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Check het vooral op onze website centraalplus.nl. Een cheque van 80.000 euro voor het Ronald McDonald Huis. Kinderen die maken kennis met verschillende sporten tijdens de jeugdvakantieweek in Leiden-Dorp. En basisscholen die slaan alarm over te hete klaslokalen in Leiden-Dorp, doen ze dat. Artikel vind je nu op centraalplus.nl. En dan Floris uit Voorschoten met zijn 6 meter lange zonnebloem. Beelden zijn nu te zien op onze website centraalplus.nl. En verder was er ook nog eens een keer een gaslekkage bij een woning aan de Rijnsburgerweg. Dat was in Oegstgeest. En een gele vlag werd gehezen op het strand van Wassenaar vanwege sterke stroming. En de Roze Beurs die sluit na 25 jaar de deuren. De eigenaar die wil niet langer achter de bar staan. Waarom? Check het vooral op onze website centraalplus.nl. En de oproep aan 1,5 miljoen mensen in Zuid-Holland vanwege een watertekort. Gebruik minder water. Dat is eigenlijk die oproep. Nou, dat en ander nieuws. Nu te vinden op onze website centraalplus.nl. Met aan jou de vraag: welke track zou je willen horen bij een van die nieuwtjes?
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar
2: Rio@centraalplus.nl.
0: Heb je een leuke tracksuggestie of wil je nog even inspiratie opdoen? Check dan even onze website. Hè. Dat is centraalplus.nl. Kies een nieuwtje uit.

0: Adele. En dat doen we even op zijn Engels, hè. Hallo. Hoorde je hier op Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws van 10:30. Daarna meer muziek. Blijf luisteren voor Ariana Grande. En Hey That I Made You Love Me is haar nieuwste. En Stromae komt eraan met Papa Oete.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. 10 basisscholen in Leiden-Dorp vragen de gemeenteraad om extra aandacht voor het binnenklimaat van schoolgebouwen. Volgens de schooldirecteuren zorgen hittegolven steeds vaker voor te hoge temperaturen in de klas. Daardoor moesten de afgelopen weken hitteprotocollen worden ingevoerd, lessen worden aangepast en gingen sommige scholen deels dicht. De scholen willen dat gezonde klaslokalen een belangrijk uitgangspunt worden in het nieuwe huisvestingsplan. Ook pleiten ze voor onderzoek naar het binnenklimaat en voor duurzamere koeloplossingen bij renovatie en nieuwbouw. Met de start van de zomervakantie is ook het vakantiepaspoort weer beschikbaar voor basisschoolkinderen. In totaal zijn 30.000 paspoorten uitgedeeld via 120 scholen. Kinderen kunnen daarmee gratis of met korting meedoen aan meer dan 50 activiteiten, zoals museumbezoeken en sport- en natuuruitjes. Door stempels te verzamelen maken ze kans op prijzen, waaronder een fiets of een klasseuitje. Het vakantiepaspoort is een initiatief van de regionale samenwerking Streek van Verrassingen. In de Voorschotense wijk Adegeest trekt een zonnebloem van 6 meter veel bekijks. De bloem is gekweekt door de 6-jarige Floris Okermade samen met zijn vader. Het gezin doet dat al enkele jaren en wist vorig jaar voor het eerst de dakgrootte bereiken. Dit jaar groeit de zonnebloem zelfs boven het dak uit. Hoewel het geen Nederlands of wereldrecord is, is Floris met zijn 6 meter hoge zonnebloem wel de hoogste van Voorschoten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. De wind draait naar het zuidwesten. Daarmee stroomt warmere lucht naar de regio. Vooral vanmiddag ruimte voor de zomerzon. In de regio wordt het 23 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Terbrechtseplein 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ariana Grande, de nieuwste Hey That I Made You Love Me op Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, dat er mensen voorzichtiger moeten gaan doen met water. Dat heeft het Hoogheemraadschap van Delfland gevraagd. Het gaat onder andere om Wassenaar, Leidschendam, Voorburg, maar ook Delft, Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Midden-Delfland. Dus dat deel van Zuid-Holland. Betekent niet dat je in Leiden-Dorp en Zoeterwoude en zo gewoon nu de kraan open mag laten staan. Hè? Want we hebben gewoon regen nodig en we hebben watertekort. Dus we moeten zuinig doen. Officieel is er een feitelijk watertekort in dat deel van de regio, zo wordt het benoemd. En we hebben allemaal die mevrouw gehoord afgelopen week in de Straat Talk Show Rudo, hè, over regen en water.
2: We lopen hier te verdorren en te verdorsten en uit te drogen en alles ligt op smachten en alle bomen staan. Ik ben een levend mens en ik wil graag leven en ik wil graag dat alle andere levende wezens ook leven. Meer regen, meer beter.
0: Dat is waar. Meer regen, meer beter. Er zijn in ieder geval extra maatregelen getroffen. 3 sluizen worden bijvoorbeeld voor onbepaalde tijd gestremd voor scheepvaart. En 1 sluis gaat beperkter open. Meer daarover trouwens over die oproep aan die 1,5 miljoen mensen in Zuid-Holland vind je nu op onze website centraalplus.nl. Nou kwamen er best wel wat verzoekjes binnen over water. Want er zijn best wel veel liedjes van water gemaakt. Maar ik vond deze tracksuggestie eigenlijk ook wel goed. Van Margreet, die mailde ze door naar rudo@centraalplus.nl. Want als je niet goed met water omgaat, dan verspil je het en dan ben je een spiller. En wat ik daar weer zo leuk aan vond, aan dat plaatje van spiller dus, is dat je wel gelijk ook je vakantievliegtuig horen, hoor maar. Hé, lekker. Toch een beetje het idee dat we op vakantie gaan op deze vrijdagochtend. Margreet, dankjewel voor je tracksuggestie. Spiller vanwege het verspillen. Dit is Groovejet. This ain't love.

Op Centraal Plus, we kijken nog even naar het weer. Het wordt warmer met een temperatuur van 3 à 24 graden vanmiddag. Vooral vanmiddag trouwens meer ruimte voor de zon. Vanmorgen kan er zelfs nog een klein buitje vallen. En zien we nog wat meer wolken. Morgen dan zonnige periode. Het warmt op naar 26 graden in de middag. Hartstikke lekker weer tijdens de Voorschotense paardendagen, zou ik zeggen. Zondag wordt het dan wel weer minder warm. Met een storing die passeert zorgt voor wat bewolking. Af en toe zelfs regen en een temperatuur van 22 graden. Maar daarna gaat het weer beter worden. Komende week temperaturen in de Leidse regio en Wassenaar rond de 30 graden. De zomer is dan toch echt begonnen. Nee, die was al begonnen, maar nu is het ook echt vakantie voor veel mensen.

Ja, Bocelli, David Guetta hoorde je hier samen met Megan Thee Stallion en EJ ook nog. Zometeen deel 3 van Rudo, daarin New Music Friday. En daarin hoor je ook de nieuwste Olivia Rodrigo. Rudo!

0: 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Furing, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL One Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
3: Op vakantie?
0: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Lionel Richie, Penny Lover en Jordi Olivia Rodrigo, de nieuwste Stupid Song. Daarmee is het 11 uur geweest op vrijdag. Welkom. We zijn begonnen met het uur waarin je altijd de nieuwe muziek gaat horen. Zometeen een nieuwe editie van New Music Friday. Elmer die schuift daar aan in de studio. En verder hoor je hier om 11:30 natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En heb ik nog de plustrack voor je klaarstaan. Emma Heesters, hartebreker hoor je straks. Naar onder andere Pink Panthers en Sarah Larsson en Mark Ember. Rio!

0: Het is Centraal Plus op de vrijdagochtend. Goedemorgen. Ja, het is vakantie, maar toch is er nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek gooi je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
0: Met in de studio Elmer Bus. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben weer een nieuwe muziek. Ja, ik maakte me toch een beetje zorgen. Het is vakantie, zou er wel nieuwe muziek zijn. Maar de vangst is best prima.
2: Ja, het hengeltje heeft voldoende binnengehengeld vandaag. Laten we beginnen met een damesgroep afkomstig uit Zuid-Korea. Cat's Eye, de nieuwste heet Animals.

0: Op zich hebben ze wel een herkenbare sound, hè, deze meiden. Je hoort gelijk dat het Cat Eye is.
1: Maar toch hebben ze ook wel een paar, nou noem het een soort uitstapjes gemaakt, dat ik dacht, oké, dit is even wennen. En dit liedje, ja, ik vind hem eigenlijk best wel grappig. Lijkt hem een heel klein beetje dan op Gabriella.
0: En ook de nieuwste Rondé is uit. En Rondé, die kennen we natuurlijk wel, de groep.
1: Ja, uit Nederland. Band uit Nederland, inderdaad. Oh my god, dat is de titel. Luister mee.

0: Nieuws van Rondé, nieuw op de playlist bij Centraal Plus vanaf komende zondag. Oh my god, zo heet hij. En dit is de nieuwste van Kygo.
1: Ja, klopt. Met Max McKnone. Het liedje heet Take Me Back. En is eigenlijk gewoon weer een Kygo-plaat. Een lekkere danceplaat. En vanaf komende week te horen op de playlist.

0: Muziek altijd op vrijdag, 11:15, de New Music Friday met ook de nieuwste Martin Garrix en U2.
1: Ja, een samenwerking die we eigenlijk niet zo 1, 2, 3 aan zagen komen. Het is een combinatie van dance, rock, het is pop. Eigenlijk zit er van alles in.
0: Laat jij trouwens Fireflies.
1: Doen we dan weer denken aan Owl City.
0: Ja, ook een liedje over vuurvliegjes.
1: Maar die was wel wat rustiger dan deze trouwens.

0: Ja, en de laatste plaat die we voor je hebben is een cover. Anita Ward had in de jaren 90 Ring My Bell.
1: Ja, dat is echt heel clean. Dat kan eigenlijk niet meer.
0: Want?
1: Het origineel?
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik wel een beetje heel ouderwets gedateerd. En het is een beetje alsof je kijkt naar de eerste aflevering van Goede Tijden.
0: Ja, dat Linda en Arnie vechten op het bed. Met
1: nou, dat. Daar komt het een beetje dat idee.
0: Maar goed, er is een nieuwe uitvoering van gemaakt van een artiest die ik nog niet ken.
1: Nee, ik eigenlijk ook niet. Aitch, dat is de artiestennaam. Het is nu een danceplaat, er zit ook een rap in. En het zou mij niks verbazen als het uiteindelijk toch een grote hit gaat worden. En misschien ook wel een grote hit op TikTok.
0: En de plaat heet R&B, oftewel...

0: Damiano DeVito en Born With A Broken Heart op Central Plus. Met meer muziek straks. That's What I Like van Bruno Mars in het nieuws. En ook Martin Garrix en Ed Sheeran komt eraan met Repeat It.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De Spanjaardsbrug op de grens van Leiden en Leiderdorp heeft vanochtend enige tijd een storing gehad. Als gevolg bleven de slagbomen dicht en de brug open. Of dicht, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Verkeer kon er in ieder geval niet overheen. Rond 9:15 stonden er flinke files, zowel in Leiden als Leiderdorp. En ook de bussen moesten omrijden. De Amerikaanse Anias Futrell komt volgend seizoen bij ZZ Leiden spelen. De basketballer heeft gisteren zijn handtekening onder het contract gezet. De guard speelde afgelopen seizoen voor de Lindenwood Lions uit Missouri. En in iets minder dan 2 maanden heeft David Korenbrits van Leiden naar Rome gelopen. En dat deed hij om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis. Dat leverde €80.000 op. Dat heeft hij deze week overhandigd. En als dank heeft het huis een kamer naar David genoemd. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de dag laat de zon zich steeds vaker zien in de Leidse regio en Wassenaar. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur oploopt tot 23 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Maroon 5, Payphone en Pommelien Thijs. Ik moet gaan. Jordem hier op Centra Plus. Zometeen meer muziek hier. Blijf luisteren voor de nieuwste Criss Cross Amsterdam en Mayo Mai. Rio! Dit is Coldplay.
1: I know that this could hurt me bad.

0: een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden, gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland.

0: levenslange celstraffen uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten. En Chris Cross Amsterdam met Louisa Sonza en Willy William. Je hoorde My Oh My. Het is begonnen, de lunch voor deze vrijdag. Ik moet zeggen, op vrijdag zeg ik altijd, halen we een beetje een vette bek hier altijd. Want ja, het is toch vrijdag. Maar Brigitte, ik weet niet wat er in haar gevaar is. Brigitte van het Centraal Plus Weekoverzicht en het Centraal Plus Nieuws. Die begon vorige week ineens met, zal ik lunch maken? Dus die is begonnen vorige week met allemaal wraps. En vandaag hebben we broodjes gezond. Nou ja, dat voor een vrijdag. Kunnen we vanavond even weer wat meer snacken natuurlijk. Hè? Hey, welkom Rudo, deel 4 met zometeen de langste zonnebloem van de regio. Ja, Floris uit Voorschoten, die heeft een zonnebloem van 6 meter. Hoor je zometeen meer over. Maar eerst Jizu en Zane, dit is Ice Close.
3: Rudo!

0: Marshmello en Kelsey Ballerini joorden Another Drink op Centraal Plus. Een Another Drink, in dit geval water voor de zonnebloemen van Floris. Hij heeft een zonnebloem van maar liefst 6 meter. Staat voor zijn huis in Voorschoten. De beelden die kun je zien op onze website centraalplus.nl. En daar zie je ook hoe trots Floris is op zijn zonnebloem.
1: Daar zijn ze.
2: Heb jij die gekweekt?
1: Ja.
2: Hoe heb je dat nou gedaan dan?
1: Heel veel water geven.
2: Heel veel water en niks anders.
1: Heel een klein raampje. Roetstrengten. Bloemen versterken. Voedingsstoffen. Groeien. Enzymen.
2: Heb je ze ooit zo groot gehad?
1: Nee.
2: Hoe hoog zijn ze?
1: Nee, de ene la die daar. Deze. Dat is de hoogste. Dat is een florus.
2: En hoe hoog is de florus?
1: 6 meter.
2: En heb je dit helemaal alleen gedaan? Of heb je dat...
1: Mijn vader heeft geholpen.
3: We zijn een paar jaar geleden begonnen. Toen kwamen we eerst eigenlijk tot het randje. Toen zijn we doorgegaan met de hoogste. En ieder jaar zijn we eigenlijk weer verder gekomen. En vorig jaar kwamen we voor het eerst net aan bij de dakgoot. En dit jaar zijn we er alweer boven. Ja.
2: En hoe hoog is de hoogste zonnebloem eigenlijk in de wereld?
3: De hoogste is 10 meter ongeveer. De hoogste van Nederland 9 meter. Wij zitten nu boven de 6. Ik denk wel dat dit de allerhoogste ooit van Zuid-Holland is.
1: Zonnebloem, ga maar naar de zon. Zonnebloem, ga maar naar de zon. Zonnebloem, ga maar naar de zon. Zonnebloem, ga maar naar de zon.
0: Ja, dus lekker zingen voor je bloemen, dat schijnt te werken, want hij is dus 6 meter. De Centraal Plus met het nieuws van half 1, zometeen naar Jonas Blue. Dit is Mama.

0: Dasha Austin op Central Plus. Zometeen meer muziek hier. Blijf luisteren. Bijvoorbeeld voor Dua Lipa en Miquel. Lost in Your Light en Sam Fender en Olivia Dean met Remy in.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De Spanjaardsbrug op de grens van Leiden en Leiderdorp heeft vanochtend enige tijd een storing gehad. Als gevolg bleven de slagbomen dicht en de brug open. Of dicht, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Verkeer kon er in ieder geval niet overheen. Rond 9:15 stonden er flinke files, zowel in Leiden als Leiderdorp. En ook de bussen moesten omrijden. De Amerikaanse Anias Futrell komt volgend seizoen bij ZZ Leiden spelen. De basketballer heeft gisteren zijn handtekening onder het contract gezet. De guard speelde afgelopen seizoen voor de Lindenwood Lions uit Missouri. En in iets minder dan 2 maanden heeft David Korenbrits van Leiden naar Rome gelopen. En dat deed hij om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis. Dat leverde €80.000 op, dat heeft hij deze week overhandigd. En als dank heeft het huis een kamer naar David genoemd. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de dag laat de zon zich steeds vaker zien in de Leidse regio en Wassenaar. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur oploopt tot 23 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat het hartstikke stil tussen Rotterdam Feyenoord en de Drechttunnel. 3 kwartier vertraging minstens. Een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel houdt 2 rijstroken tot 1 uur of 2 in ieder geval dicht. Verkeer kan en gaat omrijden via de Heinenoordtunnel en knooppunt Sabina. Dat levert ook file op de A29. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Baby In van Sam Fender en Olivia Dean hier op Centraal Plus, waar het inmiddels 12:30 geweest is.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, even stemmen op centraalplus.nl op die poll. Die gaat over je huisarts. Want ja, de gemeente Leiden wil gaan investeren in huisartsen, zodat er meer capaciteit ontstaat. Maar ben jij ingeschreven bij een huisarts? Want kennelijk is er dus een probleem in Leiden, omdat lang niet iedereen een huisarts kan vinden, omdat ze vol zitten. Nou, op dit moment zegt 98% van onze stemmers in ieder geval: ja hoor, ik heb gewoon een huisarts. 1% zegt: nee, heb ik niet. En een ander procent staat nog op een wachtlijst. Lijkt daarmee dat het probleem dus eigenlijk helemaal niet zo groot is in onze regio. Ja, of net die mensen die bij ons stemmen, dat die wel een huisarts hebben. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Stem nog even snel mee. Het kan alleen vanmiddag nog. De einduitslag vanavond in het Centraal Plus Weekoverzicht met Joyce.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.

Smith en The Good and Goodbyes op Centraal Plus. Ik ga je wel gedag zeggen. Ik ben er maandag weer met een nieuwe aflevering van Rudo. Om 9 uur, direct na de ochtendshow. Voor nu wens ik je een mooi weekend en blijf luisteren. Vanmiddag hier de Vrijmibo. Met Arno, met Tijmen en met Sean. En daar komen ook weer genoeg mensen voorbij in de studio. Onder andere Ton Kolbeck. Die is boos op de gemeente Leiden. Hij is van de Leidse Mondialen, daar is hij voorzitter van. En hij vindt dat het Rembrandtbeeld bij Molen de Put beter verzorgd moet worden. Maar ja, de vraag is, mag hij er überhaupt blijven staan? Ton die zegt, tuurlijk mag hij daar blijven staan. Maar de gemeente zegt, de vergunning is daar verlopen. Ton reageert erop vanmiddag in de Vrijmibo. Nou, hij en andere gasten vanmiddag tussen 5 en 7. En vanmiddag natuurlijk ook de middagshow nog met Elmar. En ik wens je een mooi weekend. What?

0: Unity Now On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Furing, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now On Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan

0: En opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Er is heel veel vertraging ontstaan op de A16 Rotterdam richting Breda door een ongeluk in de Drechttunnel met 3 vrachtwagens. Is 1 tunnelbuis helemaal dicht tot een uur of 2 vanmiddag. Waarschijnlijk tussen Rotterdam Feyenoord en de Drechttunnel een uur vertraging. Verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel, via Hoekse Waard en West-Brabant en knooppunt Sabina. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, 5 minuten vertraging bij Nieuwerkerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Spanjaardsbrug op de grens van Leiden en Leiderdorp heeft vanochtend enige tijd een storing gehad. Als gevolg bleven de slagbomen dicht en de brug open. Of dicht, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Verkeer kon er in ieder geval niet overheen. Rond 8:15 stonden er flinke files, zowel in Leiden als Leiderdorp. En ook de bussen moesten omrijden. De Amerikaanse Anias Futrell komt volgend seizoen bij ZZ Leiden spelen. De basketballer heeft gisteren zijn handtekening onder het contract gezet. De guard speelde afgelopen seizoen voor de Lindenwood Lions uit Missouri. En in iets minder dan 2 maanden heeft David Korenbrits van Leiden naar Rome gelopen. En dat deed hij om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis. Dat leverde 80.000 euro op, dat heeft hij deze week overhandigd. En als dank heeft het huis een kamer naar David genoemd. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de dag laat de zon zich steeds vaker zien in de Leidse regio en Wassenaar. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur oploopt tot 23 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda een uur vertraging tussen Rotterdam Feyenoord en de Drechttunnel in 11 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens is de linkertunnelbuis alleen maar open. Omrijden via de Heinenoordtunnel, de A29, A59 en de A17. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: muziek straks na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda, een uur vertraging tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel door een ongeluk met 3 vrachtwagens en 2 rijstroken. Nog een half uur dicht. Omrijden via de Heinenoordtunnel, via de A29, A59, A17 gaat ook niet zonder vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Spanjaardsbrug op de grens van Leiden en Leiderdorp heeft vanochtend enige tijd een storing gehad. Als gevolg bleven de slagbomen dicht en de brug open. Of dicht, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Verkeer kon er in ieder geval niet overheen. Rond 9:15 stonden er flinke files, zowel in Leiden als Leiderdorp. En ook de bussen moesten omrijden. De Amerikaanse Anias Futrell komt volgend seizoen bij ZZ Leiden spelen. De basketballer heeft gisteren zijn handtekening onder het contract gezet. De guard speelde afgelopen seizoen voor de Lindenwood Lions uit Missouri. En in iets minder dan 2 maanden heeft David Korenbrits van Leiden naar Rome gelopen. En dat deed hij om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis. Dat leverde €80.000 op. Dat heeft hij deze week overhandigd. En als dank heeft het huis een kamer naar David genoemd. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de dag laat de zon zich steeds vaker zien in de Leidse regio en Wassenaar. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur oploopt tot 23 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file in de regio, onder andere op de A16 richting Breda, tussen Rotterdam-Kralingen en afrit Dordrecht Centrum. Dat komt door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je doet er 30 minuten langer over. Ook file rijden op de A16 richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Hier doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september.

0: was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tjalf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Na een ongeluk met meerdere vrachtwagens vanochtend is de A16 richting Breda weer vrij. Je staat nog wel in een file tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum. Je kunt er 35 minuten bij rekenen. Tot slot de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. De middagshow van Centraal Plus, vrijdag 24 juli.

Teddy Swims, Mr. Know It All en B.O.B. met Rivers Cuomo en Magic. Het is de middagshow, vrijdag 24 juli. Temperatuur, nou, die is aangenaam, zo'n 2 à 23 graden met een zonnetje buiten. En aankomend weekend, ja, belooft het helemaal top te gaan worden. Dan is de zomer echt weer in alle hevigheid terug met temperaturen oplopend tot zo'n 6 à 27 graden. Nou, dat is toch lekker? Het is het weekend van de paardendagen. Vanavond paardennacht in Voorschoten. En morgen, ja, dan staat het dorp de hele dag op zijn kop. Met natuurlijk heel vroeg de paardenmarkt. De officiële opening tegen een uurtje of 10. De draverij, de kermis. Heel veel live artiesten op de Voorstraat. En natuurlijk ook een grote braderie. Met andere woorden, nog geen plannen. Voorschoten, the place to be dit weekend. Rondé komt eraan naar Tiësto, de business. Let's get

0: Rondé, Love Myself en Tiësto met The Business bij Centraal Plus. Een fietser is vanmiddag rond 12:05 zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Herenpoortsbrug. Dat is de brug ter hoogte van de Maressingel in Leiden. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, dat is onduidelijk. Hulpdiensten die kwamen snel ter plaatse, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is overgebracht. En de verkeersongevallenanalyse, de VOA van de politie, doet momenteel onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En daardoor is de omgeving in ieder geval een tijd afgesloten. En daardoor kan je dus ook wat hinder daarvan ondervinden. Heftig ongeluk, een foto in ieder geval van de vuilniswagen. Dat was namelijk de vrachtwagen waar dat ongeluk mee gebeurd is. Die vind je op onze eigen website centraalplus.nl en via de nieuwsapp.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Armin van Buren, chef special Larger Than Life en Hartebreker. Dat is deze week onze dikste tip voor de 30. Het is de nieuwste van Emma Heesters, die trouwens deze week heeft aangegeven dat ze geniet van haar vrijgezellenbestaan. En haar ex, dat is Wesley Hoed, hij heeft dan gisteren foto's online gezet met zijn nieuwe vriendin, met zijn nieuwe vlam. Overigens, wie het is, ja, daar heeft hij nog weinig over gezegd, staat er niet bij en ze is er ook niet in getagd. Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar met Summer Jam. Na Morning, dit is Somjeu.

0: Ja, ik denk buiten schijnt het zonnetje. Het weekend staat op het punt van beginnen. Dan is dit zo'n liedje die eigenlijk op deze vrijdagmiddag niet mag ontbreken. Underdog Project en de Sun Club met Summer Jam. Ja, was een waanzinnig grote hit in 2003. Maar het voelt eigenlijk een beetje aan alsof dat liedje een soort van tijdloos is. Zometeen, dan heb ik de tv-update. Ook Alex Warren, Passenger, staat voor je klaar. En Martin Garrix met Dua Lipa, Scared to be Lonely. Na weer verkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een lek in de cv-installatie van een sporthal aan de Elsedreef in Voorburg heeft voor flinke waterschade gezorgd. De gesprongen leiding zorgde voor een waterballet in de hal. Een deel van de vloer kwam onder water te staan. Ook de school, die via een loopbrug met de sporthal verbonden is, liep waterschade op. Carolien van Wijk uit Zoeterwoude liep vandaag de slotetappe van de Nijmeegse Vierdaagse. Deze week volgden we haar. Ze liep voor de 9e keer mee en liet zich onderweg sponsoren om geld op te halen voor de stichting Long Covid. Dat leverde ruim 3000 euro voor het goede doel op. En voor het regelen van overheidszaken is een DigiD tegenwoordig onmisbaar. Maar niet iedereen weet even makkelijk de weg te vinden in de digitale dienstverlening. Daarom organiseert de Bibliotheek Oesgeest op 30 juli opnieuw een cursus voor mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen of gebruiken van een DigiD. Meer informatie is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 23 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer loopt nog altijd vertraging op de A16 richting Breda na een ongeluk in de Drechttunnel. De weg is daar weer vrij. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht doe je er nog wel 40 minuten langer over. Op de A16 richting Breda is het druk tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Martin Garrix, Dua Lipa, Scared to be Lonely en Alex Warren zijn nieuwste hit Passenger. En die hoorde je bij Centraal Plus.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vrijdag, het is 24 juli, betekent volgende week de laatste vrijdag van de maand. Dan is het de 31ste en volgende week zaterdag is het alweer 1 augustus. Vanmiddag om 5 uur de Vrijmibo met natuurlijk het laatste keer het belletje met Carolien van Wijk. Zij is al de hele week druk bezig met de Vierdaagse in Nijmegen. Vandaag de laatste dag en ja, ik ben benieuwd of het haar gelukt is om uiteindelijk de Via Gladiola op te lopen. Zometeen dus in de Vrijmibo daar veel meer over. En nog veel meer gasten bij Arno, Tijmen en Sean. En dan vanaf 7 uur het weekoverzicht met Joyce, met daarin de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen 7 dagen uit de regio Leiden en Wassenaar. Kan je gaan bekijken, Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2 kanaal 1412. Is het nu tijd voor de nieuwste van David Guetta met Third Party en John Martin. Dit is Human.

Suicide. Sean Kingston, Beautiful Girls en David Guetta, Third Party en John Martin met Human. Ook die hoorde je bij Centraal Plus. En morgen, ja, dan is het weer tijd in België voor Tomorrowland. Afgelopen weekend mocht daar vanwege de droogte geen vuurwerk worden afgestoken. Dit weekend is het een klein beetje toegestaan. Is dit de script bij Centraal Plus? Hall of

Eigenlijk een beetje in de categorie nachtclubmuziek. Weet je wel dat je lekker aan een cocktailtje zit, een beetje zo'n chique bar en dan op zo'n podium dan zo'n dame die dan eigenlijk gewoon heel elegant dit soort liedjes aan het zingen is. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love en Hall of Fame van The Script, die hoorde je bij Centraal Plus. De werkzaamheden aan de plaatsing van de nieuwe spitspaal onder de A44 bij het viaduct van de Almondeweg in Oegstgeest, die lopen uit. Door onvoorziene omstandigheden blijft de onderdoorgang afgesloten tot en met volgende week vrijdag 31 juli. En wat de aanleiding is, check dat even op onze eigen website centraalplus.nl.

0: Nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt voor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20 en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment 45 kilometer file in de regio en dat merk je onder andere op de A4 richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoepolder en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over 10 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda loop je nog 25 minuten vertraging op door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Op de A16 richting Breda is het file rijden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Hier kun je 10 minuten extra rekenen. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven is je vertraging 10 minuten.

Shawn Mendes, Justin Bieber, Monster en 3-2-1 van Bente. Centraal Plus, het is de middagshow. Laatste uurtje officieel van de werkdag is ingegaan. Eigenlijk gewoon de kick-off. En dan is het weekend. Is toch lekker? Alles een beetje afronden, alles een beetje afmaken. En dan gewoon misschien vanavond de barbecue wel aansteken. Morgen, dan is het groot feest in Voorschoten. En Unity NL On Tour is daar ook bij. Dat zijn de collega's van ons Nederlandstalige radiostation. Tussen 19:30 s'avonds en 00:30 midden in de nacht hebben we 20 Nederlandstalige artiesten. En dat zijn artiesten uit de regio. Denk bijvoorbeeld aan Ray Benjamin, maar ook Pascal Redekker is erbij. Fons Feurink, Mick Harre, bekend van Sweet Caroline, Vincent van Dromedans en vele anderen. Toegang, die is helemaal gratis. En je bent bij deze uitgenodigd om een kijkje te komen nemen aan de Voorstraat in Voorschoten. Ik heb de laatste update van de poll voor je klaarstaan. En ook Hanna mee met Wacht op mij. Eerst hoor je Taylor Swift, een ex-nummer 1 hit uit de 30. Dit is The Fate of Ophelia.

0: Afkomstig uit Drenthe, Hanna May, Wacht op mij en de Fate of Ophelia van Taylor Swift.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, en op die poll kan je nog een kleine drie kwartier je stem uitbrengen. Dan gaan we de poll sluiten. De uitslag vanavond met Joyce om 7 uur in het weekoverzicht. En vanavond om 7 uur trouwens weer een verse poll. En ik kan je alvast een klein hintje geven. Die gaat over de droogte en zuinig aandoen met water. Maar goed, eerst nog eventjes deze poll. De gemeente Leiden wil investeren in huisartsen, zodat er meer capaciteit ontstaat. Ben jij ingeschreven bij een huisartsenpraktijk? Dat is de vraag van deze week. 98%, ja, ik kan bijna zeggen gelukkig, die is ingeschreven. Nee, zegt 1% en ik sta op een wachtlijst. Dat zegt nog eens 1%.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Heb ik nu Elok en Khalid voor je tijdens de middagshow van Centraal Plus? Dit is Dive Into Me.

De radiozender voor Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar staat aan. Het is de middagshow. Welkom, goedemiddag, met Vice en I Want You Now. En ook Elok hoorde je met Khalid en Dive Into Me. We zijn onderweg naar het weekend. En natuurlijk de Vrijmibo. Zoe, Shakira komt eraan. Na Pat Benatar, Love is a Battlefield.

0: Ik moet eerlijk zeggen, 2026 is een muzikaal lekker jaar voor Shakira. Begon met Zoo. Nou, dikke hit ook bij ons in de 30. En inmiddels staat ze al wekenlang op nummer 1 met Die Die, de teamsong van het WK voetbal. Shakira, Zoo en Pat Benatar met Love is a Battlefield. Met binnen nu en een paar minuten Jukel en Solto. Ook al zo'n dikke zomerhit van deze zomer met Jamaican. Ik ga je eventjes wat laten horen, want er is namelijk een café gesloten. De Roze Beurs. En ook Jason Derulo komt eraan met Nuka en Tempa Beat. Love Not War, na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een lek in de cv-installatie van een sporthal aan de Elsedreef in Voorburg heeft voor flinke waterschade gezorgd. De gesprongen leiding zorgde voor een waterballet in de hal. Een deel van de vloer kwam onder water te staan. Ook de school, die via een loopbrug met de sporthal verbonden is, liep waterschade op. Caroline van Wijk uit Zoeterwoude liep vandaag de slotetappe van de Nijmeegse Vierdaagse. Deze week volgden we haar. Ze liep voor de 9e keer mee en liet zich onderweg sponsoren om geld op te halen voor de stichting Long Covid. Dat leverde ruim 3000 euro voor het goede doel op. En voor het regelen van overheidszaken is een DigiD tegenwoordig onmisbaar. Maar niet iedereen weet even makkelijk de weg te vinden in de digitale dienstverlening. Daarom organiseert de Bibliotheek Oesgeest op 30 juli opnieuw een cursus voor mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen of gebruiken van een DigiD. Meer informatie is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 23 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het verkeer loopt onder andere vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en de Benelux-tunnel kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A16 richting Breda is het druk tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De A16 richting Breda alleen dan tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Het is daar druk vanwege de naweeën van een ongeluk, 25 minuten vertraging. Op de A20 richting Hoek van Holland tot slot beland je in de file tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

0: om alvast in de ultieme weekendstemming of misschien wel vakantiemodus terecht te komen. Jugal en Salto met Jamaican en die hoorde je bij Centraal Plus. Café De Roze Beurs gaat officieel sluiten. Café De Roze Beurs, meer dan 20 jaar een plek voor LHBTI. Mensen, of die daar in ieder geval wat mee hadden, of die dat leuk vonden om daar te komen kijken. Nou ja, inmiddels heeft de eigenaar gezegd, ik ga ermee stoppen. En de mensen die in ieder geval van hem houden, die hebben hem als het ware een soort van uitgezongen. Luister mee.
1: Gieltje, bedankt. Gieltje, bedankt. Gieltje, Gieltje, Gieltje, bedankt.
2: De Roze Beurs is veel meer dan een café. Voor duizenden bezoekers is het een plek waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn.
3: Het is een einde van een tijdperk. Het is gewoon een tweede huiskamer geworden.
4: Beste barman ooit.
5: Ja?
4: Ja, zeker.
5: Waarom?
4: Nou, ik kan het altijd hier altijd mijn verhaal kwijt.
6: Ja, dat is voor mij toch eigenlijk altijd het belangrijkste geweest. Dat je een veilig punt bent voor de LHBTI+ community.
5: Ja, maar je dacht toch, het is welletjes geweest.
6: Ja, ja, ik sta nu toch 23 jaar achter deze bar. En ik wil eens wat anders. Het nachtleven gaat me toch ook een beetje opbreken voor de community. Is het natuurlijk een aderlating voor de stad Leiden, waar iedereen toch een coming-out vriendje ontmoet, vriendin ontmoet, mooie feestjes, mooie evenementen, mooie herinneringen aan.
2: 15 augustus gaat de Roze Beurs er met een knaller uit. En een paar dagen later worden alle spullen geveld.
6: Ik moet het leeg opleveren. Dus er is in 23 jaar heel veel verzameld. En dat moet dan ook weg, want ik neem het niet mee naar huis. Van spiegel tot aan de danspaal die dan verkocht gaat worden.
5: Het einde van een tijdperk.
6: Zeker.
5: Met een klein traantje.
6: Er gaan nog vele tranen vloeien, denk ik. Voor nu hou ik ze nog even binnen, want ik moet toch nog een heel poosje nog even staan.

Direct, Soldier On en uit de 90s Ace of Base met The Sign. Vanavond Johan op de radio tussen 7 en 9. En dan hoor je heel veel meer hits uit de jaren 80 en 90 bij Centraal Plus voorbij komen. Is dit nieuw? Uit Den Haag, de band Flair. En door het oog

American Girls van Harry Styles en ook Flair. Nieuwe muziek op de radio bij Centraal Plus met Door het Oog van de Nacht. Einde van de middagshow. Het is voor mij bijna weekend. En zometeen, dan zijn ze daar helemaal klaar voor vanaf 5 uur. Dan is het startschot daar van de Vremibo met hapjes, drankjes, veel gasten in de studio, een heleboel gezelligheid. En natuurlijk de vaste gasten, dat zijn Arno, Tamen en Sean. Ik ga je een heel fijn weekend toewensen. Misschien morgenavond tot Unity NL On Tour in Voorschoten tijdens de paardendagen en anders gewoon tot maandag. Is dit Joel Corey, out.

0: met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A4 richting Rotterdam sta je even in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 6 kilometer met 5 minuten vertraging. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk kom je een kapotte vrachtauto tegen. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 10 tot 15 minuten vertraging. En dan nog de A16 richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum is je vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Bausa. Magnetic was dat bij Centraal Plus. Ja, ja. Het is weer zover. 6 over 5 vanuit de Welkom. Het is een warme vrijdagmiddag.
1: Zo, zeg het wel, hè?
0: De zomer is weer terug, hoor.
1: Ja, je ziet het aan mijn outfit ook, hè?
0: Ja, allemaal korte mouwtjes, fris gewassen, dat zeker ook. Ja,
2: ik had wel twijfel vanmiddag. Ik had eigenlijk een lange broek aan. Ik denk voor mij is het wel korte broeken weer, dus...
0: Ja, ik weet het niet, hoor. Het is op tv, hè? Dat kunnen we de mensen niet aandoen, hè?
2: Dat zien ze niet.
0: Dat zien ze niet. Oh, jij zit op de plek waar de camera op staat ook,
2: hè? Nee, joh, ze zien mijn rug.
0: Oh ja, je brede rug. Dit is even voor de mensen thuis. Ja. Wij zijn natuurlijk ook, het radio uiteraard, het is een radioprogramma. Maar we zijn op tv ook te zien, hè?
1: Ja.
0: Geen idee waarom, maar het is zo. En als je een keertje denkt van, ik wil toch even weten met welke snuiters ik te maken heb. Dan kan je eventjes inschakelen op Centraal Plus uiteraard. Zowel op radio als tv.
1: Dat klopt, ja.
0: En dit is de Vreemde Mibo. Tot 7 uur zijn we weer met leuke gasten, hè?
2: Zeker weten.
0: Die krijgen we vandaag, John.
2: Nou, we hebben net al de eerste even ontmoet. Dat is namelijk Michiel Rodolf. Hij is beter bekend als de artiestennaam Parg. Het is een Leidse artiest die deze week het nummer 3 oktober heeft uitgebracht. Een vrolijke ode aan het Leidens ontzettend natuurlijk.
0: Het is alweer bijna zover, hè? Nog iets meer dan 2 maanden.
1: Dat klopt, ja.
0: Gaat
1: heel hard.
0: We gaan nu de hit in, maar straks zit je weer aan de hutspot.
1: Ja. Nou, wel lekker. Maar,
2: het leuke aan dit nummer is dat hij met happy hardcore invloeden wil die eigenlijk de sfeer van de jaren 90 weer een beetje terugbrengen.
0: Ja, het is happy hardcore wat hij gemaakt heeft.
1: Ja, dat zie ik wel zitten eigenlijk.
0: Heb jij niet meegemaakt, Tijmen?
1: Ik heb niet meegemaakt,
0: van na die tijd ben jij.
1: Ik kijk er wel veel naar, moet ik zeggen. Althans, ik kijk er veel naar. Mijn muziek heeft er veel van weg.
0: Ja, jouw muziek zit een beetje in die range. Een
1: beetje in die genre.
2: Ja, het was wel een mooie tijd, hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, ben je een gabber, hè?
2: Ik kan er wel zo'n gabbertje vroeger. Ja,
1: oké, wauw.
0: Hij heeft nog steeds een kapsel. Onder zijn petje.
2: Onder mijn petje, ja.
0: Zeker.
2: Nou, vooral onder petje ben ik met name kaal, hoor. Maar,
1: ja, gabbers ook. Ik bedoel, dat
0: is wel een beetje kaal. Ja, zeker. Klopt. Laten we
2: vooral even doorgaan. Ja. Rond de klok van 17:15 gaan we praten met Tom Kolbeck, voorzitter van het kunstenaarscollectief De Leidse Mondiale. En hij roept eigenlijk de gemeente Leiden op om het Rembrandtbeeld bij Molen de Put te behouden en beter te onderhouden.

0: Volgens Kolberg verdient het beeld meer aandacht, onder andere door verlichting en beter onderhoud. En de gemeente die heeft laten weten dat momenteel een evaluatie plaatsvindt, waarna wordt besloten of het beeld op de huidige locatie kan blijven.
1: Ja. Het is een mooie plek natuurlijk, hè, want Rembrandt is daar natuurlijk geboren. Hij heeft daar zijn vroege kinderjaren meegemaakt. Dus
0: ja,
1: mooie plek. Maar goed, er zijn misschien wel meer plekken in Leiden die geschikt zouden zijn voor dat beeld. Maar daar gaan we het over hebben.
0: Ja, dat kunnen we dan vragen. Ja, natuurlijk. En na zessen bellen wij nog met Carolien van Wijk. Zij is aan het lopen bij de avondvierdaagse van Nijmegen.
1: Ik hoop dat ze klaar is inmiddels.
0: Ja, dat hoop ik ook inderdaad. Dat kunnen we straks vragen natuurlijk.
1: Ja.
0: Is ook de laatste dag, toch?
1: Ja, het is de laatste dag. Als het goed is zitten we natuurlijk uitdagingen. Ja.
0: We hebben haar de hele week gevolgd, hè, bij Centraal.
1: Ja.
0: Kan je ook allemaal lezen op onze website. Dus superleuk.
1: En die spreken we dus, ja.
0: Ja, die spreken we, ja.
1: En voor de rest hebben we nog een beetje tips, denk ik, voor de komende dagen. Want het is natuurlijk een lekker zonnig weekend. Dan kan je leuke dingen gaan doen in onze regio.
0: Ja.
1: Gaan we naar kijken. En de straatplaat. Je bent ook aan de beurt vandaag, John.
0: Ik ben aan de beurt.
1: Even het concept uitleggen. We gaan aan het eind van de show een plaat koppelen aan onze regio. Aan een straatnaam in onze regio. Tijmen.
2: Nee, kijk maar diep in mijn ogen aan. Hè.
1: Hoe ziet het ook weer? Hoe ziet die regio er ook weer uit?
2: Was het nou ook weer? Voor mij was het Leiden-Leiden-dorp. Was er nou Oesgeest, Voorschoten, Zoeterwoude?
0: Ja,
1: bingo.
0: Klopt dat?
1: Ja. Dus heel goed. Heel goed. Heb je tips voor ons? Want jij gaat een plaat
0: zeker. Zal ik er gelijk dan
1: uitkiezen? Of heb je al gedaan eigenlijk?
0: Heb ik al gedaan. Zal ik er twee doen?
1: Ja,
0: misschien
1: doe
0: is wel leuk om even te vertellen dat de luisteraar ook wat kan winnen.
1: Oh ja, je kan natuurlijk prijzen winnen, hè?
2: Ja, ze mogen meedoen.
1: Een goodiebag.
2: Een goodiebag.
1: Het gadget.
2: Dat is een
0: pan.
1: En een Vrijmie boterkoek.
0: Ja,
1: niet te vergeten.
0: En die gadgets zijn van Centraal Plus natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, we gaan niet een ander merk erop zetten. Dat
2: Kom op, man.
0: Dat is even goed om te vermelden, denk ik.
1: Ja, nee, goed. Dit hebben ze echt gewoon een tijdje.
0: Ja. De eerste tip dan maar. Hè. De plaats is Leiden.
1: Oké. Leiden, dus ja.
0: En de volgende tip is... een wereldberoemde schilder had er een zwak voor.
2: Nou, dat zal hem wel
1: met Rembrandt te maken.
2: Ja, natuurlijk wel.
0: Dat zeg ik niet.
2: Nou, zoek op internet.
1: Had er een zwak voor?
2: Waar had Rembrandt nou een zwak voor? Dat gaan we opzoeken.
0: Ga maar uit.
2: Verf. Misschien dat luisteraar het weet.
0: Misschien dat de luisteraar het weet, ja.
1: Paint it black.
2: Ja, misschien bier.
1: Rolling Stones.
0: Duik. Waar moeten de luisteraars naar reageren eigenlijk?
1: Ja, het is het e-mailadres. Ja. vrijmibo@centraalplus.nl. Let even op de IJ. Hè. Het is vrijmibo, dus V-R-I-J. En dan Mibo.
2: En van vrijdag in
1: de bol, hè? Vrij Mibo.
2: Ja, zeker.
1: @centraalplus.nl. Dan moet je plus ook nog voluit schrijven. Jongen, het is wel een instructie die je moet geven. Het is niet dat jij even een mailtje stuurt.
2: Nee,
1: maar goed, je moet er ook iets voor over hebben natuurlijk. En dus als je het al denkt te weten. En wij nemen genoegen met één van de twee oplossingen. Dus zeker. Of je weet de straatnaam of je weet de plaat. Vind je allemaal goed. En als je de eerste bent die het raadt, dan krijg je van ons die goodiebag met gadgets. En die Vrij Mibo-tekoek. Wie wil dat nou niet?

0: Call on me bij Centraal Plus. De Vreemibo, tot 7 uur zijn we er weer. Met leuke gasten. Ja, een zanger.
1: Een zanger, artiest,
0: nieuwe, DJ, ja, alles. Nieuwe Leidse zanger. Ja, we hebben er een nieuwe feestmaker bij, kunnen we beter zeggen. En dat is de naam Parg.
1: Klopt, ja.
0: Parg, ja.
1: Parg.
0: Nummer heet 3 oktober. Eerste nummer, denk ik. En daarmee wil je de sfeer van Leiders ontzet vangen in happy hardcore vibes en een flinke dosis Leidse humor. Echte naam is Michiel Roloff en dat is de man achter Parg. En hij is nu bij ons in de studio om te vertellen hoe dat helemaal is ontstaan en waarom en hoe. En nou ja, dat wil je allemaal weten natuurlijk. Hè? Michiel, van harte welkom.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Parg, waar staat Parg voor? Zijn afkorting.
2: Ja, Parg is een Leids, eigenlijk is het een Leids geldwoord, hè? Ja,
3: dus echt, ik vroeg me ook al af, ik dacht wat al heeft aan, het daarmee te maken?
0: Het lijkt een beetje darm.
2: Parg, darm, dwarrel.
0: Zit in dezelfde hoek.
2: Ik noem mezelf dwarrel, maar ik dacht, ja, mijn vrienden weten niet hoe ze dat moeten spellen, dus dan wordt het Parg. Ja,
1: en wat betekent Parg? Een beetje hetzelfde als dwarrel dan of zo?
2: Parg is eigenlijk een
3: lelijk woord, zeg maar.
2: Een lelijk woord. Ja,
3: Etterbak. Niet zo vriendelijk, zeg maar.
2: Ja. Etterbak is misschien nog een juiste vertaling.
0: Ja, ja. Maar voel je jezelf een echte Parg dan?
2: Ik ben wel een beetje een Parg. Ja, zo voel ik me wel. Het zit ook in de sfeer van het nummer, denk ik.
0: Ja.
3: Mensen vinden jou ook een Parg? Of?
2: Ja, of een dwarrel.
0: Kan je dat een beetje omschrijven? Wat ben je dan voor een type?
2: Kijk, een Parg is gewoon iemand die een beetje door het leven heen laveert. En,
0: zo iemand ben je?
2: Ja, zo hier en daar een beetje aankomt waaien. Dan is het komkommertijd en dan zit je in één keer in zo'n radiostudio.
3: Ja, dan is het van, daar heb je die Parg weer.
2: Dan heb je die Parg weer met zijn nummertje.
1: Het zal wel. Dus terug in het nummer dan mee.
2: Ja, dat hoor je ook een beetje terug in het nummer. Je neemt een churros, biertje en er komt weer een feestje aan, toch?
0: Ja, er komt een feestje aan. Het feestje is dichtbij al, want het is nog maar iets meer dan 2 maanden. Dan zitten we gewoon weer aan de hutspot en de haring witte brood.
2: Dat zo is het.
0: Heel erg rap. Ik kan het niet bedenken nu met het warme weer dat er nog gaat komen.
2: Nee.
0: Je bent zelf geboren op 3 oktober trouwens.
2: Geboren 3 oktober, diakonessenhuis. Ja. Mijn moeder zei altijd van... ze hebben volgens mij 3 artsen geprobeerd, maar die namen allemaal niet op. Ze 4e hulparts is langsgekomen. Maar ik ben er gelukkig heel uitgekomen. Dus,
0: het had ook 1 of 2 oktober kunnen zijn als die anderen opgenomen hadden.
2: Ja, misschien. Ja.
0: Ongelooflijk. Maar het is een beetje een lotsbestemming daarmee geworden.
2: Ik denk het wel, ja. Ik heb ook de middelbare school gezeten... Louise les gehad van Dries van der Laan, die ook bij Rubber Robbie betrokken is.
0: Ja.
2: Geleden, dus,
0: hoort er is, ja.
2: Het zit een beetje in de genen, denk ik, ja.
0: Oké. En even, je dacht, het is echt tijd voor een nieuw 3 oktober lied, want we hebben nog niet genoeg.
2: Nou, kijk, het 3 oktober lied is natuurlijk ook 3 oktober van Rubber Robbie, maar dat is ook alweer 45 jaar oud. Daarna hebben ze natuurlijk gelukkig namen als Barry Badpark gekregen. Rubber Hanky is natuurlijk druk met ongeveer 40 optredens in 2 dagen. Ja. Dus ik dacht, happy hardcore. Ja, werd gezegd, het is weer helemaal terug. Nou,
1: laat maar komen merken.
0: Dus, dat is ook hetgene wat jij toevoegt aan het repertoire wat we inmiddels kennen natuurlijk. Dat het een andere vibe heeft.
2: Ja.
0: Het is
2: andere, happy vibe, hardcore. Andere vibe, zeker.
0: Ja. Was je gabber vroeger ook?
2: Ik ben wel fan geweest, maar happy hardcore is natuurlijk een beetje de commerciële... Een echte gabber denkt van, daar heb ik mijn neus voor op.
0: Precies. Ja. Maar jij zat echt in de happy hardcore hoek. Wat zijn voorbeelden van toen?
2: Nou, ik denk dat de grote held toch wel Paul Elstak is.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
2: dat is natuurlijk Charlie Lonois. Charlie Lonois.
0: Mental Tio.
2: Ik ken het wel, ja.
1: Die kreeg nog steeds op, toch? Of niet? Mental Tio.
0: Mental Tio kreeg volgens mij wel eens wat...
1: Ik zag hem laatst staan op een poster, inderdaad.
2: Die jongens zijn er helemaal... Ja, die mensen met een Thunderdome-tattoo die vroeger gratis die feestjes in konden, die zijn nu ook weer blij, want die feestjes zijn weer terug.
0: Ja. En toen dacht je, ik ga dus even zo'n nummer maken. Happy Hardcore. Hoe heb je dat gedaan? Heb je het helemaal zelf bedacht?
2: Of ik heb een klein studiootje. Nee, AI.
3: Pas op, hè. Parg.
0: Oké.
2: Twirl. Oh, jongens. Nee, ik heb het echt zelf bedacht. Ja. Ja. En dan ga je nadenken van, wat is nou 3 oktober? Wat voor feest is dat nou? Ja.
0: Moet je lang over nadenken?
2: Ik kan me eigenlijk weinig meer herinneren van die feesten elk jaar.
3: Ja, wat is er 3 oktober voor jou eigenlijk?
0: 5 oktober ben je toch kwijt?
2: Nee, kijk, elke lijnaar die kijkt natuurlijk enorm op tegen die zomer. Je denkt, de pleur is hitte en even uitpuffen. Maar voor je het weet is het weer wat kouder. En dan kan die trui weer aan, begint het te regenen. En dan kun je weer de straat op. Ja.
0: Ja. Welke ingrediënten heb je in het lied gestopt?
2: Naar de kermis natuurlijk.
0: Kermis,
2: toch een van de grootste kermissen van Nederland, volgens mij. Na dat ding niet na de noemde stad in Brabant.
3: Ja.
2: Wat zit er nog meer in? Churros is denk ik, volgens mij wel oorsprong een Spaanse snack, maar...
0: Denk het wel, ja. Maar goed, het heeft met de Spanjaarden te maken natuurlijk.
2: Toch, de geuzen zitten erin, toch nog wat meer geschiedenis. En,
1: Aarde misschien ook?
2: Aarde, bier.
1: Ja,
0: bier zit er ook in.
2: Ja, bier zit er toch ook in. Sorry voor de niet-alcoholisten onder ons.
0: Genoeg om te feesten. Zullen we even luisteren naar het nummer eerst? Dan kunnen we daarna even doorpraten. Dan weet ik niet waar we het over hebben. Ja. Dan, het nummer heet dus gewoon 3 oktober. Hè? Wat makkelijk te maken. Oh ja,
3: attention! Heel lekker maar dit hoor. Ja, we gaan gelijk

0: Parg, parg, parg. Ja, ik hoor het ook. Parg, parg, parg. Nou, dat was geweldig. Nieuwe lied 3 oktober hier bij Centraal Plus van Parg. Nou, alle ingrediënten zaten erin volgens mij inderdaad. Bier, haring.
1: Ja, het enthousiaste alles, publiek heb ik
0: het,
1: ook.
0: Het enthousiaste publiek zat er ook bij inderdaad.
2: Ja, je hebt alle elementen wel in zitten, moet ik zeggen.
0: Deed jij zowel de eerste als de tweede stem trouwens?
1: Zeker.
0: Ja, dus, ja,
1: dus live gaat dat best moeilijk worden.
0: Ja, ja, heb je een bandje meelopen voor de tweede stem?
1: De maat van me, die kan wel inspringen.
0: Die kan dat niet.
2: Ja. Maar hoe moet het nou zijn geweest tijdens het opnemen? Want ik kan me niet voorstellen dat je dit met een straight face gedaan hebt.
1: Toch wel. Ja, weet je wat het is? Ja, meestal gaat het inzingen gaat gewoon in één keer. En jij vertelde net ook dat je in die muziek zit. Ja, vooral die laatste 25% is altijd... Dan heb je op een gegeven moment jezelf al een keer gehoord. Ja.
0: Was je back-off aan het eind?
1: Back-off. Ja, het was een zware bevalling.
3: Komt er ook een videoclip?
1: Dat is best een goed idee eigenlijk.
0: Dat helpt wel natuurlijk. En ik zie wel die mensenmassa vormen die gewoon op en neer gaat. Ja.
1: Ik denk het ook wel.
0: Dat zie je ook wel voor je natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ik denk, kijk, elke kroeg of disco kun je gewoon bellen van kom maar een feestje bouwen. En dan ben ik erbij.
0: Ja, even, want is er iets geboekt voor je? Of,
1: Ik heb op dit moment nog ruimte.
3: Er is nog ruimte in de agenda.
0: Waar zou het liefste willen staan? Welk podium?
1: Ik heb vroeger wel in bandjes gezeten. En waar stond je dan? Dan stond je bij de Mapo, stond je bij de Hut, stond je bij de L. Meestal waren de geluidsmannen op of dronken, dus... Ik heb het allemaal wel meegemaakt.
0: Ja,
1: Waar sta je het liefst? Ja. Maakt mij niet uit. Ik ben niet zo kieskeurig.
0: Nee.
1: Als het lukt om ergens plekje te scoren. Dan,
0: als er maar een flinke mensenmassa voor je neus staat.
1: Toch? Ja, toch?
0: Ja, dan moet wel een beetje sfeer komen. Ja, maar dan gaat het liedje wel aan helpen, lijkt mij.
1: Ja, denk ik ook.
3: En wie weet luistert wel een organisatie nu, hè?
1: Sowieso.
0: Je hebt zelfs al een... dit is je eerste nummer eigenlijk, hè?
1: Dit is mijn eerste nummer, maar er zit heel veel in het vat. Er zit heel veel
0: Want je hebt al een volgende ook, begrijp ik.
1: Geen chance in de breakdance. Zeker. Ja, kijk, dat hele feest heeft natuurlijk zoveel inspiratie.
3: Zeker.
0: Is ook dezelfde periode ongeveer, de breakdance, hè?
1: Zeker.
0: Is het wel? Breakdance, ja. Iets eerder denk ik zelf. Jaren 80 meer.
2: Kunnen we dan ook happy hardcore verwachten? Of
1: dan kun je ook happy hardcore verwachten, zeker. En ik bedoel, de Kamele Race, iedereen kent dat nummer. Ja, dat scheelt natuurlijk ook om een paar bpm'tjes sneller.
2: Hè? Ja, dat moet wel.
0: Nou, je kunt hem even opzoeken op alle streamingdiensten. Sta je gewoon, denk ik. Parg is de naam. P-A-R-G. Ja, je zou het toch nog anders kunnen spellen trouwens. Hè?
2: Parg of zo.
0: Met CH bijvoorbeeld.
3: CH ook zou het
1: kunnen. Ik ken een ondraai, daar staat een grap, ja.
0: Nee. Oh, is dat het idee?
1: Nee, dat is niet het idee. Nee,
3: ken je het laatste woord echt niet, Parg?
0: Nee, ik ken het niet. Ik ken wel alle anderen, die darm en zo. En omdat ik met die mensen werk natuurlijk ook.
2: Dan sluipt er wel wat binnen, zou maar zeggen.
0: Wat zei je?
2: Dan sluipt er wel wat binnen.
0: Ja, precies. Ja, dan komt er iets binnen. Omdat ik ook mee omringd ben natuurlijk met deze mensen. Met die dwarrels en die darm.
1: Ik zit nou in één keer te denken, DJ Dwarrel is natuurlijk ook wel echt heel goed.
0: DJ Dwarrel had wel.
1: Dat is dan misschien met sidekick.
0: Kan het dan veranderen?
1: DJ Dwarrel noemen.
0: Maar nu zei het Parg. En je kan het omdraaien als grap, vind ik hem eigenlijk toch een dubbele laag.
3: Ja, zeker weten.
0: Maar ik begrijp dat je het nu pas bedenkt dat het zo is.
2: Nee joh, is over nagedacht. Dat wist je helemaal van tevoren.
0: Oké, heel veel succes met het nummer. Dat het maar een mooi succes mag worden. En dat je veel te zien mag zijn op de podia rond 3 oktober uiteraard.
1: Ja, en bedankt voor de airtime. En nog complimenten voor die prachtige jingle van de Vrije Amiibo, jongens.
0: Ja, voor je
3: mooi. Ja, die is mooi, hè?
1: Als artiest tot artiest, denk ik.
2: Ja, artiest en kwestie, hè?
3: Dat is waar.
0: Michiel Wolff is onze nieuwe vriend. Dankjewel.

0: Celestio, Ed Sheeran was dat.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, bijna 6:30. Hoogste tijd voor het regionieuws. Ik ben Arno Koning. Een lek in de cv-installatie van de sporthal aan de Elzendreef in Voorburg heeft voor flinke waterschade gezorgd. Een gesprongen leiding zorgde voor een waterballet in de hal. Een deel van de vloer stond onder water. Ook de school die via een loopbrug met de sporthal verbonden is, liep waterschade op.
2: Nou, dat is niet zo mooi.
0: Hè? Nee, dat is. Nou ja, goed, het wordt warm weer en het is wel lekker een beetje water.
3: In die zin, als je het zo bekijkt.
0: Niet ja, op die plek ja, misschien.
4: Wou je zeggen verkoeling of zo?
0: Een beetje
4: of,
0: verkoeling, ja. Gewoon in je zwembroek er naartoe, hè. En vandaag heeft Zoeterwoudenaar Carolien van Wijk de laatste etappe van de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Verderop in deze uitzending gaan we haar nog even bellen natuurlijk, hè, om te horen hoe het allemaal gegaan is vandaag, deze laatste dag. Ze liep dit jaar voor de 9e keer en dat deed ze niet alleen voor zichzelf, want ze liet zich sponsoren om geld in te zamelen voor de stichting Long Covid.
3: Nou, dat is een mooi doel, toch?
0: Mooi doel, inderdaad. En volgens mij is het wel volgehouden, hoor. Want ik heb in ieder geval de eerste 3 dagen hier op de radio gehoord.
3: Ja, in de middag.
0: Zwaar, hè? Zwaar. Ja. Ze heeft een lange etappe gedaan, hè? Dus van 50 kilometer per dag ongeveer. En voor het regelen van overheidszaken is DigiD tegenwoordig bijna onmisbaar. Toch blijkt niet iedereen even gemakkelijk zijn weg te vinden in de digitale dienstverlening. En daarom organiseert de bibliotheek Oegstgeest opnieuw een cursus voor mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen en gebruiken van DigiD. En die cursus is op 5 augustus. Meer informatie kun je vinden op onze website centraalplus.nl.
4: Ja, ik vind het toch altijd wel grappig hoe eigenlijk vanzelfsprekend het is voor ons generatie, zeg maar. Zeker voor mij. Hoe makkelijk het is om dat soort dingen te doen. En dat het eigenlijk best wel overweldigend kan zijn voor een ouder iemand om dat te regelen. Allemaal digitaal.
0: Ja. Gebruik jij zelf wel DigiD ook?
4: Ik moet wel.
0: Oh, je moet wel. Wat moet je allemaal regelen? Want je bent 19, hè? Dus,
4: Toeslagen, zorgkosten.
0: Toeslagen.
4: Ja.
0: Man krijgt gewoon toeslagen ook, hè?
4: Nee, maar ja, ik moet soorten toch aanvragen. Ik moet studiefinanciering, reisproduct.
3: Maar je hebt wel gelijk. Voor heel veel mensen is het voor mij echt wel heel lastig nog, hoor.
4: Ja, zeker. Ik kan me wel voorstellen.
0: Krijg je een toeslag voor dit programma ook om erbij te zijn?
4: Was het maar zo.
0: Dat was maar zo.
4: Ik krijg wel een wagentje, vind ik wel lekker.
0: Ja.
4: Daar doe ik het voor.
0: Dat is heel wat. Nou, graag gedaan, hoor. En morgen begint zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt aangenaam zomerweer. In de kustgebieden wordt het zo'n 22 tot 24 graden. Landinwaarts kan het oplopen naar 25 of lokaal zelfs 26 graden. Er staat een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind. En zondag slaat het weer om. De dag begint dan nog droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en later trekken perioden met regen over de provincie. Plaatselijk kan erbij in korte tijd aardig wat neerslag vallen. Wordt minder warm, met temperatuur in de middag rond de 22 à 23 graden. De westenwind is matig en aan de kust af en toe vrij krachtig. En na het weekend knapt het dan weer geleidelijk op. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw zonniger en warmer, met later in de week zelfs kans op tropische temperaturen, vooral in het zuiden van het land. Maar volgens mij aan deze kant van het land ook.
4: Nou, daar hebben we wat naar uit te kijken, zeg maar.
0: Dat is wel lekker, hè? Ja, nou, ja, we hebben van een week afkoeling gehad. Dat is ook wel fijn.
3: Zo is
0: dus,
3: het.
0: Ik vermoed, John, dat jij geen files hebt, maar dat je gewoon je tjoentje wil horen.
3: Ik ga nog niks zeggen.
0: Nee, kijk, we lachen dadelijk weer van, nou, er zijn geen files. Nou, vooruit. Dat komt hier wel, hoor. Onze John moet even zijn eigen aankondiging horen. De show.

0: Nou, zeg het maar, John.
1: Vroom, vroem, vroem, zeker. Ja, want vroom, inderdaad...
0: Zijn er files?
1: Nee, er zijn niet echt files in onze regio. Nee.
2: Dat is bijna nooit een
0: half. Nee, om vijf uur waren ook geen files.
1: Vakantietijd.
0: Vakantietijd.
2: Ja, is ook zo.
0: Dan kan er gewoon de komende 3 weken kan je wel een beetje op halve kracht gaan werken, John.
1: Nou ja, dat tuneetje moet gewoon in ieder geval. Dat is gewoon vast onderdeel van het programma.
0: Ik ga wel iets anders bedenken voor je.
1: Iets anders bedenken, oh jee.
0: Dat Johnny's fileshow geannuleerd is, zoiets.
2: Johnny's no fileshow.
0: Maak er wel een liedje van. We gaan zo meteen praten over Rembrandt, hè?
1: Over Rembrandt,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Even terug in de tijd, maar er staat een mooi beeld natuurlijk bij de molen.
1: Molen de Put, inderdaad.
0: Ja, precies. Ja. En Tom Koolberg die komt hier zo meteen over praten, want die vindt dat hij daar ook gewoon moet blijven staan. Maar dat vindt de gemeente niet per se.
1: Ja, dat loopt niet helemaal lekker.
0: Nee, precies. Nee. Dus daarover zo meteen meer. Eerst Bruno Mars.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
3: Nu. Meer muziek voor jou.

0: schitterend hè, dit. Bruno Mars. Ik heb een soort van omgekeerde karaoke hier gezien met Tijmen van Duin. Want jij doet zomaar playback eigenlijk.
1: Nee, ik had even een serenade gegeven aan John.
0: Oh, dat was speciaal voor John.
2: Ik hoorde een aardig zingen, moet ik zeggen.
0: Ja, dat was ook geluid bij. Dat heb ik even gemist. Ja. Misschien wat tot ieders genoegen ook.
1: John, dankjewel.
2: Ik heb niet gezegd goed, hè. Ik hoorde je aardig zingen. Qua volume.
0: Ja.
1: Oh.
2: Maar het was ook redelijk.
0: Bruno Mars was in ieder geval goed op de radio te horen. Risk It All was zijn single hierbij. Centraal Plus.
1: Goed op de radio te horen.
0: Jij niet. De Vrij Nieuwe tot 7 uur. En bij Molen de Put staat sinds 2 jaar een beeld van Rembrandt. Op een plek met veel historische betekenis voor Leiden. En voor Rembrandt trouwens ook. En volgens de Leidse Mondialen verdient dat beeld meer zorg, meer aandacht en vooral een blijvende plek. En de voorzitter van de Leidse Mondialen is hier, Ton Koolbeck. Om uit te leggen waarom dat beeld volgens hem nou echt bij de stad hoort. En vooral ook op die plek. Ton, van harte welkom.
3: Dankjewel.
0: Ja, dat is een beeld wat daar 2 jaar staat bij Molen de Put. Maar het heeft al eerder op andere plekken gestaan natuurlijk.
3: Het heeft bij de Lakenhal gestaan. Voor de Lakenhal.
0: Ja.
3: En dat is misschien wel het begin geweest van toch een heleboel zorg en narigheid. Want om de een of andere reden is dat beeld daar weggegaan. En dat was ook wel stond wel in de bedoeling. Maar Gabriel Sterk kreeg het beeld eigenlijk terug van Leiden onder het motto van ja, we hebben geen plek om het ergens anders neer te zetten.
0: Hij is de maker van het beeld.
3: Gabriel Sterk woont in Aix-en-Provence. Heeft in heel Nederland overigens een aantal werken al staan. Bood het aan de gemeente Leiden aan. En Leiden zei, ja, we hebben eigenlijk geen plek. Ja. Daar begon al een beetje het probleem. En
0: daar begon de irritatie eigenlijk. Gewoon,
3: denk ik. Ook mijn vermoeden is dat ze bij de Lakenhal zitten. Kunstkenners natuurlijk en zo. Al die curatoren, hou maar op. dat die dachten, ja, het is misschien toch niet het beeld wat wij voor ogen hebben. En dat heeft zich op de een of andere manier in het Leids gemeentebestuur genesteld.
0: Ja.
3: Want de toenmalige wethouder, we zullen haar naam niet noemen, die was er eigenlijk op dat moment al van overtuigd dat er nauwelijks een plek was voor het beeld. Terwijl we het geschonken hebben gekregen als gemeente Leiden. Hè?
0: Ja.
3: En toen is eigenlijk al een beetje de ellende begonnen. En dan praten we over zo'n jaar of 3-4 geleden.
0: Ja, en dan de Leidse Mondialen, daar ben je voorzitter van. Die maakt zich hier vooral ook even druk om. Want dat is een kunstenaarscollectief, hè?
3: Dat is een kunstenaarscollectief. We zitten in de Stadstimmerwerf. Mooiste gebouw van Leiden, zoals ieder weet. En daar hebben wij exposities. En we hebben daar met onze kunstenaars iedere 6 weken een nieuwe expositie. Maar we laten ook het gebouw zien. En komen iedere maand komen daar 1000 mensen die we rondleiden. Uit alle delen van de wereld die in Leiden langskomen. En wij hebben dat gebouw nu als niet als eigendom, maar van portaal. Mogen we dat gebruiken, daar zijn we heel blij mee. En we hebben van het begin af aan al pogingen gedaan om Leiden een plek voor dat beeld van Rembrandt te geven.
0: Ja.
3: Ik heb toen ik hoorde dat het moeilijk was en dat ze het beeld gewoon ergens neergezet hadden om het terug te sturen, heb ik een aantal notoren leienaars, zal ik maar zeggen, van het Rens Heruwer gehalte. Dus weet je, dat soort mensen en Jaap Visser van. Of Jaap Visser van het Leidse Dagblad. Een aantal mensen bij elkaar die allemaal vonden dat het schandalig was als dat beeld niet ergens geplaatst kon worden.
0: Ja.
3: En we hebben er met z'n allen een jaar lang hard voor moeten werken om ervoor te zorgen dat het beeld een plek kon krijgen.
0: Überhaupt een plek. Ja. En maken jullie er als Leidse Mondialen jullie er extra druk om, omdat Rembrandt natuurlijk zelf een kunstenaar was?
3: Hè? Nou ja, Rembrandt was niet alleen een kunstenaar, maar Rembrandt was 6 jaar oud toen de Stadstimmerwerf waar wij zitten werd gebouwd.
0: Ja.
3: En dat was toen natuurlijk ook al een iconisch gebouw. En hij is dus iedere dag is die daar wezen kijken wat daar gebeurde.
0: Ja.
3: En dus we hebben een sterke band met hem. En hij heeft dat natuurlijk ook met die plek en met Molen de Put. Daarom vonden we het ook zo mooi om hem die plek te mogen aanbieden. En daar hebben we met de gemeente Leiden een behoorlijk akkefietje gehad om dat zover te krijgen.
0: Ja, en de gemeente Leiden heeft nu gezegd van ja, we hebben een vergunning voor 2 jaar. We gaan wel eens kijken of dat langer gaat worden. En daar maken jullie een beetje boos over.
3: Nou ja, wij maken ons eigenlijk boos over 2. We maken ons heel vaak boos over allerlei zaken.
2: Ja, wat dacht je? Snappen jullie het standpunt van de gemeente? Of?
3: Nee, wij maken ons boos over 2 zaken. In de eerste plaats toch wel dat het zo lang duurt voordat we weten of de beeld kan blijven staan. De gemeente had tegen ons gezegd, we doen het voor 2 jaar en dan nemen we een beslissing. Nu is die 2 jaar al voorbij en we hebben van de gemeente nog helemaal niets gehoord. Dus die beslissing, ja, we zijn waarschijnlijk alweer vergeten dat ze die beslissing moeten nemen. En het tweede, wat we heel vervelend vinden, dat is, ga eens kijken. Ik nodig iedereen uit Leiderdorp, Leiden en de hele omgeving uit om 's avonds eens daar te komen, die brug over te lopen en dan het galgenwater te zien. Molen de Put aangelicht, de Stadstimmerwerf fantastisch verlicht. Het is een plaatje, alleen Rembrandt kan je niet zien, want Rembrandt is nog niet aangelicht.
0: Nee.
3: En wees maar blij dat je het niet kan zien, want als je het wel zou kunnen zien, dan zou je zien hoe verwaarloosd de ondergrond is, dat er nog op geen enkele manier iets van een plek voor hem is gemaakt. Dat is echt...
2: Ja, je vraagt je eraf. Eigenlijk
3: dat is echt niet alleen zonde. Het is ook een beetje een schandaal.
0: Nou, het is iemand die zo groot is en de hele wereld bekend is gewoon. En dan eigenlijk...
3: Waar iedere dag honderden mensen naartoe komen. Ja, en die gaan daarvoor staan. Die zeggen, oh, dat is Rembrandt. Dat kunnen ze nog zien. Daar hebben wij een bordje voor gezorgd. Maar we willen een groot bord met wat meer uitleg. Maar goed, dat kan natuurlijk ook niet. En die mensen willen dus allemaal naast Rembrandt staan. Honderden foto's worden gemaakt. Onder andere reden dat als je die ondergrond verwaarloost, dat die ondergrond gewoon echt er niet uitziet. Dus een mooi plekje maken rond Rembrandt. Ja, dat is een beetje moeilijk.
0: Maar kan er nou de reden van zijn bij de gemeente? Waarom is dat zo?
3: Ja, maar dat is nou net een beetje het punt waarom dat de reden zou kunnen zijn. Ik denk dat het toch is dat men ambtelijk gezien nog niet zo ver is. Of dat men dacht, nou ja, we moeten eerst 2 jaar wachten voordat we wat kunnen doen. We hebben ze bestormd met alle mogelijke vragen. We hebben ze suggesties gedaan. We hebben gezegd, er moet iets gebeuren. En dan is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, het is voorlopig maar voor 2 jaar.
2: Maar komt het een beetje door de bureaucratie? Hoor.
3: Het is ook bureaucratie. Ik zal de naam niet noemen van de ambtenaar die daar in eerste instantie voor verantwoordelijk is. Maar daar hebben wij 2 jaar lang een gesprek mee. En vorige maand hadden we nog een laatste gesprek, omdat we vonden dat het er echt niet uitzag. En dat het natuurlijk schandalig is dat Rembrandt het enige beeld is, het enige daar is, dat 's avonds niet aangelicht is. Ga er eens kijken en verbaas je. We vroegen aan die ambtenaar van, bent u wel eens geweest? En ze moest bekennen dat ze in die 2 jaar dat ze met ons in discussie was geweest, nog niet 1 keer was geweest.
0: Ach, ja.
1: Je begon net over dat de gemeente Leiden eigenlijk vrij pessimistisch was over dat ze het wilden aannemen. Ja. Denk je dat het nog steeds een beetje de insteek is van de gemeente die ze nu hebben?
3: Ik weet het niet. We hebben de burgemeester een paar maal al op bezoek gehad. We hebben de wethouder kunst gehad. Ze zeggen allemaal dat ze het prachtig vinden. Rembrandt zelf zegt ook dat hij daar wil blijven staan. Die wil echt niet weg, hoor. Laten we even wel wezen. Als je dit ziet in een weelderige, prachtige omgeving, de achterkant van de Morspoort, dan denk je, wie heeft er belang bij om nu niet te zeggen, het blijft gewoon staan en we gaan er wat van maken. We gaan het beter doen. We gaan het beeld aanlichten. Ik zal je nog iets vertellen. Dat zou je verbazen. Toen ik suggereerde om het beeld aan te lichten, omdat ik echt vind dat het niet kan, dat alles daar verlicht is, alleen dat beeld kan je niet vinden. Toen zei iemand, ja, maar dat is misschien een beetje moeilijk voor de mensen uit de Weddensteeg. Ja, als ze naar zo'n verlicht beeld moeten kijken, om te beginnen is dat 300 meter ver weg. Dat zijn hoeveel mensen vanuit de Weddensteeg kunnen daar naar kijken. En dan is ook nog even, als je kijkt naar de Stadstimmerwerf, die staat vol in het licht. Dacht je nou dat de mensen die aan de overkant, want daar wonen wel mensen aan de overkant, dat die dat erg vinden? Wel nee. Ja. Als die 's avonds mensen op de borrel krijgen en ze zien de Stadstimmerwerf, dan zeggen ze, goh, wat woon je hier fantastisch.
0: Prachtig, Maar heb je het idee dat de gemeente nog een alternatieve plek aan het zoeken dan is?
3: Nou, we krijgen er geen vinger achter. En dat is een beetje het probleem. Leiden is een prachtige stad. Ik woon al bijna 84 jaar in Leiden. Ik ben echt een Leidenaar, al woon ik al 50 jaar in Oegstgeest. Maar ik voel me geweldig met die stad betrokken. En ik weet wat Leiden al gepresteerd heeft, laten we eerlijk weten. Ik heb Leiden ook meegemaakt als een armoedige stad.
0: Mm-hmm.
3: Als een stad die waarvan de wallenkanten bezweken. Een stad waarvan alle mogen in Leiden-Oost en Leiden-Noord allerlei wijken gewoon echt verkommerd waren. Leiden heeft zichzelf opgewerkt tot een van de mooiste steden van Nederland. En daarom begrijp ik het niet.
0: Nee, maar er zouden natuurlijk wel ook andere plekken misschien mogelijk zijn die ook eens over Rembrandt zeggen.
3: Ja, nou, dat hebben we ook gevraagd. Nou ja, ik lijk nou alleen maar natuurlijk gewoon heel vervelend te doen. Maar dat is niet de bedoeling. Maar het eerste wat wij gedaan hebben was naar Singelpark te gaan. Die had een commissie voor dit soort zaken.
0: Ja.
3: En die hebben wij gevraagd van, hebben jullie een plek voor het beeld van Rembrandt? Heb ik met mijn Rembrandt komt groep gedaan. En we kregen binnen een dag antwoord van, nou nee, binnen de Singels is dat niet mogelijk. Maar misschien dat je buiten de Singels weer een plekje kan vinden. Dat was de commissie van de Singelpark. Nou, op dit moment hebben we gelukkig wel connecties met een Singelpark-medewerker die zegt, ik wil er wat van maken. Maar die moet ook door de gemeente in staat worden gesteld om dat ook te kunnen doen. Want dat zal misschien een paar centen kosten. En verder, we hadden een concept met zwerfkeien. Kregen we als antwoord van, ja, nee, dat doen wij niet in Leiden, zwerfkeien. Nou, er zijn plekken in Leiden waar wel zwerfkeien liggen, maar goed, dat is een heel ander verhaal.
1: Maar er zijn nu van twee kanten toch oplossingen aangeboden, toch? Vanuit jullie, vanuit de Leidse Mondiale en van de gemeente. Zijn er dan nergens raakvlakken? Helemaal nergens?
3: Nee, maar de gemeente heeft eigenlijk nog helemaal geen oplossing. We hebben tweemaal in het najaar te horen gekregen. Oh nee, sorry, in de zomer te horen gekregen. We gaan het najaar gaan we planten. Want dat doen we nou niet, dat gaan we het najaar doen. Nou, we zijn inmiddels twee najaren achter de rug.
1: Juist.
3: En het is toch echt niet gebeurd.
0: Nee, wat is er nu nog mogelijk? Wat gaan jullie nu doen? Wat is de volgende stap?
3: De volgende stap blijft iedere keer dat wij weer ons tot de gemeente wenden. Dat we zeggen, jongens, zeg nou eens wat. Zeg nou eerst eens een keer of Rembrandt kan blijven staan. Want dat wil hij zo graag. En wij willen dat ook met hem.
0: Ja.
3: Het is zo'n toeristische attractie. Je kan je niet meer voorstellen dat hij weggaat. Nee. Maar ja, ze moeten eerst zeggen van, nou, hij blijft staan en dan gaan we wat doen.
0: Dus publiciteit als deze, dat is de enige weg waarschijnlijk nu. Om het onder de aandacht te brengen.
3: Ja, dat is waar.
0: Ja, ja. Nou, succes met deze strijd. En voorlopig staat, hij zal niet zelf weggaan, dus dat scheelt. Dus.
3: Weet je wat, wij gaan gewoon door. Dat begrijp je wel.
0: Ja.
3: En ons humeur lijkt een beetje alsof dat daardoor op een of andere manier is geraakt. Maar dat valt wel mee.
0: Ja, yes.
3: Wij blijven gewoon vanuit de stad Timmerwerf gewoon fantastische dingen doen. En daar zijn we als Leidse Mondiale echt gewoon mee bezig. En niemand die ons daarvan afbrengt.
0: Je hebt de situatie in ieder geval goed geschilderd, om het zo maar even te zeggen. Dan. Ja, Tom Colbeck van de Leidse Mondiale. Fijn, dank je dat je was.
3: Dank je wel.
0: Dit is Arnick Iglesias bij Centraal Plus. Duel El Corazon.

0: Enrique Iglesias, Duel El Corazón bij Sint-Trappers.
1: Raad de straatplaat aan het eind van de show.
0: Ja, we hebben nog niet zoveel tips gekregen van onze John, die vandaag de straatplaat uitgekozen heeft. En we zijn naastig op zoek naar nieuwe aanwijzingen.
2: Weet je wat nou stom is eigenlijk? We hadden eigenlijk gewoon Tom moeten vragen waar Rembrandt nou zo geïnteresseerd in was vroeger.
0: Oh, want jij denkt nog steeds dat het over Rembrandt gaat. Noem even die eerste tip die je gaf net.
3: Ja, die eerste tip was Leiden. En ja, daarna was het een wereldberoemde schilder had er een zwak voor.
2: Ja, maar ja. Kijk, luister, we hebben net gehoord. Rembrandt is inderdaad een wereldberoemde schilder.
0: Ja.
2: En iemand vanuit het, wat is het ook weer? De Leidse
3: Mondiale.
2: Dank je.
3: Ja.
2: Was net langsgekomen. En John pakt altijd tips.
0: Die daarmee te maken
2: die
0: heeft,
2: uit,
0: ja?
2: Ja, die ja, uit ja. de uitzending komen. Oh, okay. Geloof me nou.
0: Ja,
3: het is wel eens voorgekomen, dat klopt.
2: Het is ook, meerdere keren voorgekomen.
0: Er zijn natuurlijk wel meer wereldberoemde schilders. Hij heeft niet gezegd dat die schilderen uit Leiden komt.
2: Ja, maar kom op.
3: Ik zou toch een beetje die kant op zoeken.
0: Kan het zijn dat de wereldberoemde schilder ook in Leiden geboren is? Is dat, kan je
3: daar,
0: die
3: ga ik, daar kan ik niks over zeggen.
0: Er zijn geen mededelingen over mogen.
3: Geen mededelingen over geven.
2: Echt heel slecht.
3: Ik heb wel een nieuwe tip voor jullie.
0: Ja, doe maar een nieuwe tip.
2: Schermen het voor Ruin.
3: Nee, dit gaat over de artiest. De artiest die begon als rapper, maar is inmiddels ook zanger, songwriter, gitarist en nog veel meer. Ook is de artiest net een plakplaatje.
0: De artiest is net een plakplaatje.
2: Dan moet het Nederlands zijn.
3: Ja.
0: De artiest is net een plakplaatje.
3: Ja.
2: Ik denk dat het Nederlands is.
0: Wat is dit nou weer beginnen?
2: Ik denk zeker dat het Nederlands is.
0: Een plakplaatje.
2: Nederland, als in. Als in wat?
3: Ja, ga er maar.
2: Als je kan bij een winkel kan je hem kopen of zo, als een plakplaatje.
3: Nee, een plakplaatje. Zo wordt het wel eens. Ja, nee, ik moet niet te veel weggeven.
2: Oh, Waylon misschien. Of nee, dat is geen rapper geweest.
0: Heel veel tattoos. Heel veel tattoos.
2: Ja, tattoos.
3: Dat zijn ook plakplaatjes. Dat zou kunnen.
0: Nou, tattoos zijn geen plakplaatjes hoor.
3: Nee, maar ze noemen het wel zo.
0: Ja, plakplaatjes natuurlijk.
2: Wie was het nou ook alweer, joh?
0: Ja, nee, dat weet ik niet. Maar mocht je thuis wel weten, vooral eventjes je oplossing bellen naar vrijmibo@centraalplus.nl. Dus vrijmibo@centraalplus.nl. We gaan naar het nieuws van 6 uur met Zijn.

0: Good Here Now On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. In de gele trui blijft

0: ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Vrij Nivo.
2: Ja, nog tot 7 uur en we gaan vooruitblikken naar het weekend.

0: Dracula was dat bij Centraal Plus. Goedenavond, het is er weer 8 over 6. De tijd weer vliegt weer, hè? Op zo'n warme dag als deze.
1: Inderdaad, hè? Dat is niet te geloven.
0: Dat is niet te lopen. Vrij Mibo. Tot 7 uur. En ja, we hebben nog maar 1 telefoontje te plegen zometeen.
1: Ja, klopt ja.
0: Met Caroline, hè?
2: Met Caroline van Wijk. Zij heeft namelijk vandaag de laatste tocht van de Nijmeegse Vierdaagse gedaan. En ze gaat ons een update geven aan de telefoon.
0: Kijken of ze uitgeëigd is.
2: Ja, dat ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Ja, misschien is net binnen. Hè? Zo, hoe lang duurt dat? Nee, je begint volgens mij heel erg vroeg. Hè?
2: Voor mij is het al heel vroeg.
0: Ja, 4 al geloof ik. Ja. Ik begin te lopen. Dus
2: heel vroeg, ja.
0: Kan je in principe om 6:30 de klaar zijn.
2: Ja, ligt eraan hoe hard je loopt.
1: Het is eigenlijk gewoon dat je om 4 uur gewoon begint. En dan kan je bed in. En dan kan je volgende ochtend exact dezelfde tijd weer doen.
0: Ja, het is een moment.
1: Lopen en slapen.
0: Volgens mij word je helemaal opgetild door het publiek. Want anders zou je het niet kunnen doen, denk ik.
1: Nee,
2: dat denk ik ook niet.
0: Dat de hele tijd mensen langs de kant staan om je een beetje aan te moedigen. En zo.
2: Krijg je wel energie van, denk ik. Ja,
0: dat lijkt me de enige manier om dit te doen.
2: Zeker.
1: En veel eten ook.
0: Ja, en ik ben nu inmiddels van de leeftijd dat ik, als ik het zou willen doen... Wat in principe uit mijn bucketlist gegooid is. Maar als ik het zou willen doen, dan hoef ik minder kilometers. Krijg ik toch een

0: kruisje.
1: Is dat een soort van senior?
0: Ja, boven de 60 dan.
2: Nee. Okay. We gaan samen.
0: Nee, ja,
2: gaan jou, we samen?
0: Nee, want jij moet 50 kilometer doen.
2: Ja, dan loop je een stukje mee, joh. Eerst een stukje. Ja,
1: het laatste restant kan je Arne toch in een rol
0: maar je kan niet zomaar meedoen.
2: Ik draag hem, powerhouse, jongen.
0: Ja, maar je kan niet zomaar meedoen. Je moet wel even, je moet op zo'n wachtlijst komen en zo.
2: Ja, dat
1: ik zei dat we willen zien, dat jullie meedoen. Dat zou ik natuurlijk
0: vinden. Ja, dat begrijp ik. Nou goed, we gaan zo meteen dus even praten met Caroline. Kijken hoe het allemaal gegaan is. Hij heeft in ieder geval vandaag die laatste dag gehad.
2: We zitten wij straks in de uitzending. Met
0: ja, en dan gaan we nog een beetje vooruitkijken naar het weekend. Of we nog leuke dingen doen. Zijn in onze regio vast wel. Misschien moet je een beetje verkoeling zoeken in de bioscoop of zo. Kijken wat voor leuke films te draaien. Dat gaan we doen tot 7 uur. En we hebben straatplaat natuurlijk rond 5 uur 7. De laatste plaat vlak voor 7 uur.
1: Hebben jullie al idee?
2: Ja, zeker. Ik zei net Wayland, maar daar staat ook helemaal nergens op. Dat is een beetje een stomme gok. Maar ik heb eventjes mijn vriend internet erbij gepakt en die zei 3 goede suggesties.
1: En dat is?
2: Of 2 Nederlandse, Busy en Ronnie Flex.
1: Ja?
2: Of een Engelse, of Engelse, Amerikaanse, Post Malone.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ik ga nog één keer eventjes de tips die je al gegeven hebt nog een keertje herhalen. Dus die is Leiden.
1: Ja, wacht even.
0: Ging over een schilder. Althans,
1: Moment. Ik moet even de tips er weer bij pakken. De eerste tip was Leiden. De tweede tip was een wereldberoemde schilder. Had er een zwak voor.
0: Mm-hmm.
1: En de laatste tip die gaf, dat was... De artiest begon als rapper. Maar is inmiddels ook zanger, songwriter, gitarist. En nog meer.
0: Ja.
1: En ja, hij is ook net een plakplaatje.
2: Ja, gitarist. Dat is Post Malone. Ja, die is ook gitarist.
0: Meer tips onderweg. Weet je het al? Vrijmibo@centraalplus.nl

0: up above.
1: Sommier, Dark Before the Dawn was dat bij Centraal Plus. De Vrij Mibo tot 7 uur. Ja, er zijn mensen die het erg druk hebben gehad de afgelopen week. Hè?
2: Ja, inderdaad. Ja,
1: ja. Ja, daar horen wij natuurlijk niet bij. We zaten gewoon weer op ons gat, zoals gebruikelijk.
3: Zeker.
1: Maar de Nijmeegse Vierdaagse, die zit erop inmiddels tenminste. Volgens mij voor iedereen inmiddels. In ieder geval ook voor Carolien van Wijk. En hopelijk ook met een feestelijke finish. Dat gaan we nu aan de vragen, want ze is aan de telefoon. Carolien.
4: Hoi, goeiedag.
1: Is de finish, heb je die gehaald?
4: Zeker weten. De negende keer alweer.
1: Ja, de negende finish heb je gehaald. Ja, de hele week heb je ons op de hoogte gehouden vanuit Nijmegen. Hè. Je hebt daar gelopen met de vlag van Zoeterwoude aan je rugzak.
4: Ja.
1: En we zijn natuurlijk benieuwd hoe het allemaal gaat. Hoe laat ben je binnengekomen?
4: Ik was er om 1:00 of 3:00.
1: Oh.
4: Dus ik heb niet helemaal op de klok gekeken op dat moment.
1: Nee, en het was ook een beetje zoals je het had ingeschat of...
4: Ja, dus die laatste kilometers, de laatste 10 kilometer, 15 kilometer zijn alleen maar feest, dus dat gaat niet hard meer.
1: Nee.
4: En er is ook nergens voor nodig, want alles doet pijn.
1: Alles doet pijn?
3: Ja, veel blaren.
1: Echt een aanrader dit.
3: Heb je ook veel blaren, Carolien?
4: Ik heb geen blaren.
1: Ja, hoe fijn. Kan dat?
4: Maar, ja, nee, gewoon. Goede schoenen, goede sokken... veel vette watten en alles wat blaar zou kunnen worden aftepen.
1: Heb je ook van die schapenwol, heb je die ook in je schoenen zitten?
4: Ja, ja.
1: Ja, dat helpt.
4: Maar behalve blaren kan er nog veel meer pijn gaan doen, hoor.
1: Ja? Ja, dat ervaar je op dit moment, begrijp ik.
4: Nou, hij is eigenlijk nog het meeste slaapgebrek.
1: Oh ja, wat even
4: over. Dus ik ben wel toe aan een ochtend waarop de wekker niet om 3:00 gaat.
1: Ja, dat is de morgenochtend, neem ik aan. Of ga je morgen vroeg eruit om boodschappen te doen?
4: Nee.
1: Nee, morgen lekker uitslapen, begrijp ik. Maar hoe laat ben je vanochtend opgestaan? Of begonnen?
4: Om 3:00 weer.
1: Om 3:00 uur weer en dus om 4:00 gelijk weer aan de wandel.
4: Ja, ja.
1: En
4: dus
1: jij hebt dit
4: 3:00 opstaan, 3:30 op de fiets naar Lent en 4:00 lopen.
1: Ja, ja, ja. En dan heb je je 9e kruisshow binnen. Was deze 9e editie anders dan die andere? Of leek het toch erg op die vorige ook?
4: Ze zijn allemaal anders. Maar het is... deze 50 is eigenlijk de beste keer 50 die ik tot nu toe heb gelopen. En wat er bijzonder aan is, is dat ik... als ik hem volgend jaar weer uitloop, dan dat ik dan officieel Gouden Kruisdrager ben. Want je 10e Vierdaagse is je Gouden Kruisje. En dat begint nu te lonken.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Maar wat maakt zo'n Vierdaagse nou het meest bijzonder voor jou?
4: Ja, de sfeer, de saamhorigheid. Het is ongelooflijk. Dat je binnenloopt door rijen en rijen en rijen dik publiek. Kilometers lang, dat is niet uit te leggen.
1: Maar is dat echt langs de hele route zo'n beetje? Of is het vooral aan het eind?
4: Vooral aan het eind. Dat je eerst de 40 en de 50 kilometer, die lopen dan eerst nog door Kuik. En Kuik ontploft echt om je. Dat is op de Maaskade. Dat is op de Maasboulevard, moet ik zeggen. Dat is niet uit te leggen hoe groot dat feest is.
1: Ja.
4: En daarna heb je even een stil stukje. En dan loop je via Mook weer Nijmegen binnen. En dat is, nou ja, dat vanaf dan heb je alleen maar publiek. En iedereen zingt, lacht, juicht daar je moedertje aan. Het is,
1: ja,
4: bied je nog snoepjes en stoeltjes aan en zo. Het is ongelooflijk.
3: Ja, dus je biedt ook
4: als je iets leert in Nijmegen, is het hoe lief mensen zijn.
1: Ja, en dat sleep je er doorheen. Dan kan je gewoon de pijn ook aan daardoor.
4: Oh ja, zeker.
1: Ja.
4: Dus ik loop genoeg tochten die een beetje rustiger zijn. En dan kom je jezelf echt tegen. Maar hier is alleen maar genieten.
1: Ja, ja, ja, ja. En die 10e keer, even, hoe werkt dat eigenlijk? Wij dachten, tenminste dacht ik zelf, dat je niet zomaar natuurlijk aan die 4-daagse mee kan doen. Maar als je eenmaal meegedaan hebt, heb je dan voorgang of zo? Hoe werkt dat eigenlijk?
4: Ja.
1: Oké, dus jij bent gewoon zeker dat je mee kan doen.
4: Ja. Als je hem hebt uitgelopen, dan krijg je wat eerder dan de rest van de wereld een mailtje dat je mag inschrijven.
1: Ja. Dus die 10e keer, die zit erin gewoon volgende keer.
4: Ja hoor. Ja. Gewoon, ik mag er veel eerder inschrijven. Dus ik heb gewoon startrecht.
1: Ja, ja.
4: En eigenlijk iedereen die hem uitloopt, heeft dat.
1: Ja, ja. En even, jij hebt met die vlag van Zoeterwoude heb je natuurlijk rondgelopen. Je had al zo iemand bij je tegengekomen volgens mij afgelopen week. Die ook uit Zoeterwoude kwam.
4: Ja.
1: Die de vlag herkende. Nou, dat vind ik al een unicum dat je de vlag herkent. Ja.
4: Dat is me zelfs 2 keer gebeurd, hè?
1: Oh, 2 keer zelfs al.
4: Ja, zeker.
1: Ja.
3: En vandaag niet meer dus.
4: En ja, de rest van de wereld weet nu ook gelopen. Hopelijk waar Zoeterwoude ligt. We gaan dat zien.
1: Ja, omdat jij hem al zo vaak gelopen hebt, dan heb je hebt heel veel van het gebied gezien natuurlijk. Ken je nou eigenlijk die omgeving beter dan je eigen omgeving van Zoeterwoude? Of loop je hier ook heen?
4: Nee, dat is. Nee, want als loper, je ziet wel heel veel. Maar ik moet toch altijd even nadenken dat een vriend van me die appte van ja, ik sta bij die straat in Nijmegen. Dus dan moet je even opletten aan de linkerkant. Heb ik geen idee. Nog steeds niet.
1: Nee.
4: En zeker na 200 kilometer lopen ben ik ook niet heel scherp meer.
1: Nee, dat begrijp ik. Ja. Nee, dat begrijp ik. Ja. En als je nou morgenochtend of morgenmiddag misschien wakker wordt, wat ga je dan als eerste doen?
4: Ontbijten en mezelf daarna naar de bank takelen.
1: Ja. Maar moet je ook nog een beetje afkicken dat je een stukje moet lopen misschien toch ook nog?
4: Nou nee, het afkicken zit vooral in het feesten en de sfeer. Dat is echt, morgen gaat heel stil worden.
1: Oh ja, die ga je missen natuurlijk, die sfeer.
4: Ja, dat is echt. Mijn voeten zijn wel toe aan een tijdje rust. Maar mentaal wil ik eigenlijk gewoon weer om 3 uur op de wedstrijd staan.
1: Ja.
2: Maar ben jij iemand die regelmatig loopt? Of train je alleen maar, zeg maar voor de Vierdaagse op zichzelf?
4: Nee, ik loop het hele jaar door.
2: Juist, dus je bent het wel gewend, wou je zeggen.
4: Dus eigenlijk is het nu een paar weken uitrusten. En op 14 augustus is de startschot van de Dodentocht van Bornem. Dus dat is 100 kilometer in één keer.
1: Oh, dus... in één keer zei je dat?
4: Zo. ja, in één keer.
1: Maar hoe laat moet je dan op en dan ben je ergens 's avonds laat of zo, kom je aan?
4: Ja, dat is om 8 uur 's avonds starten en een nachtje overslaan.
1: Oh, echt?
3: Zo. Respect hoor.
1: Respect. Is het iets wat steeds makkelijker gaat als je het vaak doet? Is het nu, heb je bijvoorbeeld deze 9e keer, heb je het makkelijker dan de eerste keer bijvoorbeeld? Dat je het gedaan
4: hebt? Absoluut. De eerste keer liep ik 40, dus 10 kilometer per dag minder. En toen was ik echt helemaal kapot. Ja. Echt kapot. En mijn vader heeft daar een halve EHBO-koffer op mijn voeten geplakt.
1: Ja.
4: En nu denk ik, ja, zonder blaren. En ja, ik ben echt moe, maar...
1: Ja, dat snap ik.
4: En
1: ja.
4: Mijn voeten doen zeer, maar dat is niet in verhouding tot wat ik heb die eerste keer heb meegemaakt.
1: Nee. Nou, Carolien, we maken een diepe buiging voor jou. En natuurlijk een kleine
4: applaus hier ook.
1: Dank je. Voor Carolien van mij.
4: Ah, dat is lief.
1: Ook natuurlijk omdat Zeker. Je de Zoeterwoudse trots weer bewaakt hebt. En dat is hartstikke mooi dat je dat gedaan hebt. Ook zelfs in Nijmegen weten ze nu alles over de vlag van Zoeterwoude. Dat is ook mooi natuurlijk.
2: Ja.
1: Rust lekker uit. En geniet van de dagen dat je eventjes niks hoeft. En dan op naar de volgende 100 kilometer dan maar weer.
2: Ja.
1: Dankjewel.
4: Dankjewel.
1: Goed weekend.
4: Dankjewel.
1: Carolien van Wijkenstad, dankjewel. Hoi. Dit is Centraal Plus en Sia met Kendrick Lamar. Gaat over haar, de Kweder.

0: Speciaal voor Caroline, hè, deze. De Quaders, dat is ze zeker. Want ze heeft de vierdaagse voor de 9e keer uitgelopen, hebben we zojuist gehoord. Het was Sia met Kendrick Lamar.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, precies 6:30, het regio nieuws. Een fietser is vanmiddag rond 1:30 zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Herenpoortsbrug, de hoogte van de Marensingel in Leiden. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is overgebracht. De verkeersongevallenanalyse, dat is kortweg de VOA van de politie, doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En daardoor kan de omgeving enige tijd hinder ondervinden. Maar goed, ik denk dat dat inmiddels eigenlijk wel klaar is. Hè?
2: Hoe maakt het slachtoffer het tegenwoordig?
0: Ja, staat er niet bij. Nee,
2: laten we hopen dat het goed is in ieder geval.
0: Laten we hopen, inderdaad. Een lek in de cv-installatie van de sporthal aan de Elzendreef in Voorburg heeft voor een flinke waterschade gezorgd. Een gesprongen leiding zorgde voor een waterballet in de hal. Een deel van de vloer stond onder water. En ook de school, die via een loopbrug met de sporthal verbonden is, liep waterschade op. Natte boel dus, natte voetjes.
2: Ja, pootjebanen.
0: Ja, en voor het regelen van overheidszaken is DigiD tegenwoordig bijna onmisbaar. En toch blijkt niet iedereen even makkelijk zijn weg te vinden in de digitale dienstverlening. Daarom organiseert de bibliotheek Oegstgeest opnieuw een cursus voor mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen en gebruiken van DigiD. De cursus is op 5 augustus en meer informatie kun je vinden op onze website centraalplus.nl. En natuurlijk naar onze socials en via de app kan je ook al het nieuws toch even terugvinden van nu.
2: Ik vind het goed dat de bibliotheek dat soort dingen organiseert. Ik weet niet, zijn jullie zelf veel bibliotheek eigenlijk? Of,
0: in de bibliotheek ben ik niet zo vaak zeggen. Nee.
2: Ik ook niet zo heel vaak.
0: Want je hebt ook tegenwoordig online bibliotheek. Hè? Heb je ook, ook van de bibliotheek kun je gewoon allemaal e-books lenen ook tegenwoordig.
2: Klopt, ja.
0: Dat is wel grappig, want dan moet je dan, net als in de bibliotheek, mag je ze voor 3 weken lenen. En dan verloopt het, dan kan je gelijk weer lenen.
3: Oh, is dat digitaal ook?
0: Ja, digitaal ook. Okay. Ja.
3: Dat wist ik niet.
0: Ja, bijzonder. Ja. Ja.
2: Het is wel een leuke plek om te komen.
0: Maar even, ze doen tegenwoordig, volgens mij is een bibliotheek tegenwoordig meer een
2: multifunctionele
0: plek, ja, inderdaad. Ja, waar ze ook inderdaad dit soort cursussen doen. Ja. En gewoon een ontmoetingsplek eigenlijk.
2: Vind ik goed.
3: Ja, heel goed gebeurt. Als ze dat doen.
0: Ja, toch. Dat is nieuws uit onze regio. Meer dus op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. Ja, dan het weer. Zaterdag begint de zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt aangenaam zomerweer. In de kustgebieden wordt het zo'n 22 tot 24 graden. Landinwaarts kan het oplopen naar 25 of lokaal 26 graden. Er staat een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind. En zondag slaat het weer om. De dag begint nog droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en later trekken perioden met de regen over de provincie. En plaatselijk kan erbij in korte tijd aardig wat neerslag vallen. Het wordt minder warm, met temperaturen in de middag rond de 22 à 23 graden. De westenwind is matig en aan de kust af en toe vrij krachtig. Maar dan na het weekend, dan knapt het weer geleidelijk op. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw zonniger en warmer, met later in de week zelfs kans op, let op, tropische temperaturen. En vooral in het zuiden van het land, maar hier hebben we ook prima temperaturen.
2: Nou, mooi zo.
0: Ja, dat is lekker. Hè?
2: Dus een beetje genieten van vakantie.
3: Ja.
0: Geniet ervan. Hè? Ik moet morgen trouwens verhuizen. Het wordt morgen een warme dag.
3: Waar ga je heen?
0: Nee, ik ga zelf niet verhuizen. Oh. Je moet verhuizen.
2: Je moet helpen.
0: Ja, dus helpen. Precies. Ja,
2: het wordt zweten, Arno.
0: Het wordt zweten, hè. Dus, zweet ik ook een keer. Dat is ook prettig. Ja,
3: een keer voor. Van stop en go. Dat hoor je op de
0: radio. Bij Johnny's Feeling Show. Go! Ja, John, ik verwacht eigenlijk wel files, want ik hoorde om 6:00 wel files bij de verkeersinformatie. Dus
3: niet in onze regio.
0: Jij hebt niks?
3: Nee, echt niet. Nee. Ik heb echt net nog gekeken. Maar ik heb wel een tip weer voor de straatplaat. Misschien
0: een tip
3: leuk.
0: Voor de straatplaat.
2: Ik heb wel trouwens een goede gok. Maar doe eerst je tip.
0: Ja?
3: Ja, zijn jullie klaar voor?
0: Ja, we gaan de straatplaat. Het toentje van de straatplaat erbij natuurlijk. Hè? Ja.
2: Ja, zeker.
0: Oh, moet je de zang erbij hebben ook?
3: Oh, dat dacht ik al.
0: Eerlijk gezegd dacht ik dat zelf ook, maar ik kan hem even niet vinden, geloof ik.
3: Nou, weet je, dan ga ik gewoon de tip vertellen. Hè?
0: Ja, doe maar.
3: De volgende tip is: hij kan meer dan 2 meter hoog worden.
0: Wie?
3: Ja.
2: En het gaat over de?
3: Het gaat over de straat. Over de straat en de plaat.
2: Oké, okay. Zal ik mijn suggestie doen?
3: Ja.
2: Arno, een schilder.
0: Ja.
2: Waar liggen zijn interesses? In het tekenen en het schilderen, toch?
0: Nou, dat is meestal met schilders,
2: juist.
0: Je houdt van schilderen.
2: Ja. Heb jij niet vaak gehoord dat mensen die tekenen, zeg maar, die gebruiken heel veel cirkels, toch?
0: Ja. Yeah.
2: Een nummer van Post Malone is Circles.
0: Oh, wacht even.
2: Is dat niet een goede suggestie?
3: Ik ga je zeggen, je bent een beetje warm. Een beetje.
2: Oh, ik vind het wel leuk, hè? Ja,
0: hij zit,
2: ja.
0: Goed, hoor. Hey, nou,
3: je zit niet goed, maar je bent warm.
0: Oh, je zit niet goed, maar je bent warm.
2: Oké, dan heb ik de plaat waarschijnlijk wel goed. Of niet dan?
3: Ik ga niks zeggen verder.
0: Straatnaam, straatnaam.
2: Ja, iets wat 2 meter lang kan worden. Mag ik dan? Zonnebloem of zo. Zonnebloem. Ja,
0: Oké, mocht je thuis wel weten, vrouw even mailen. vrijmibo@centraalplus.nl. Dus vrijmibo@centraalplus.nl.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: lekker zonnig, hè? Misschien dacht je van, maar dat ken ik toch ergens van? Ja, dat ken je waarschijnlijk hiervan, hè? La Colegiala. Sorry, papi. Ken je deze nog, hè?
1: Ja.
0: Is lekker, hè?
1: Tuurlijk kennen we die.
0: Ja, dit was de uitvoering van...
1: Topic en Becky G.
0: Ja, precies. Goed, ja. Die me even aanvult. Het is de Vrij Nieuwe waar je naar luistert. We hebben even geen gast, maar we hebben wel leuke tips, hè, voor het komend weekend. Want ja, we wonen natuurlijk in een gebied waar altijd wat te doen is, hè, laat weet ik zijn. Dus, en John die heeft tips, volgens mij. En jij misschien ook wel zelfs, trouwens.
1: Ik heb ook wel tips,
2: ja. Ja? Ik heb ook wel een tip, inderdaad.
1: Ik heb een hele toepasselijke zelfs.
2: Oh.
1: Want je hebt in Leiden heb je de Young Rembrandt Studio.
0: Nee.
1: En daar heb je een soort...
0: Is het mogelijk?
1: Ja, expositie zou ik het niet noemen, maar ze hebben een experience 3D-video.
0: Ja.
1: Van een jonge Rembrandt.
2: Ja, van 7 minuten, toch? Oh, ik had hem namelijk ook voorbij zien.
1: Ja, kijk,
0: ja.
1: Dus dat kan je
0: We hebben het net over Rembrandt gehad natuurlijk. En waarschijnlijk heeft Rembrandt ook nog iets te maken met die straatplaat. He?
2: Wellicht.
0: Misschien. Je weet het niet. Nou ja, goed.
1: ja, precies.
0: Dus dat is te doen inderdaad. Wat nog meer?
2: Nou, er is ook een Leidse bierhistorische wandeling.
0: Oh.
2: Ja, ook deze zomer nemen bier- en geschiedenisliefhebbers Patricia... en Siebrandje mee op een onderhoudende bierhistorische wandeling door Leiden.
0: Oh, oké.
2: Ja, een wandeling van circa 2,5 uur. Er is ook een ruime pauze inbegrepen. En dat vindt morgenmiddag plaats vanaf 2 uur tot 4:30 ongeveer.
0: Maar dan wordt het morgen een warme dag. Dus misschien heb je meer zin in de airco. Nou, dan moet je naar de bioscoop, denk ik.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja. Nou, er draait een nieuwe film, Kangaroo. Familiefilm, en daarin strandt de gevallen tv-persoonlijkheid Chris Masterman in een klein outback stadje, ver weg van camera's, roem en zijn oude leven, ontmoet hij daar de 12-jarige Charlie, een vastberaden meisje met een groot hart voor dieren. En wanneer ze samen dan baby-kangeroe weesjes gaan opvangen, ontstaat er een bijzondere vriendschap. Door hun hulp krijgen de zogenaamde Joey's een tweede kans en kunnen ze weer terugkeren naar de adembenemende Australische natuur. Ziet voor je allemaal.
1: Oh,
0: een prachtig, tweede kans waar ook Chris zelf heel erg aan toe was. Dat ontdekt hij dan in deze film.
2: Maar de Australische natuur is ook echt heel mooi.
0: Dus oh ja, ben je er eens geweest?
2: Ik ben er geweest, ja.
0: Oh, oké. Kangaroos gezien ook?
2: Ook. Ik heb er zelfs een biertje mee gedronken.
0: Met een kangaroo?
2: Ja.
0: Mocht je in de buideltasten ook?
2: Heel
0: duur allemaal, hè? Goed, flink in de buideltasten.
2: Ik zal het een beetje context bij geven. Je hebt daar van die hele grote farms, zeg maar. En sommige zijn gewoon zodanig groot, die zijn net zo groot als Nederland. En ik ging daar dus logeren met nog wat reizigers.
0: Ja.
2: En die farmer die had dus een kangoeroe als huisdier. Ja, toen we dus s'avonds bij een kampvuur rondom met elkaar zitten. En die kangoeroe zat ook gewoon erbij. Met een eigen bekertje met bier erin.
1: Ah, dit is echt een verhaal en een droom gewoon.
2: Dit is echt aan de boot.
1: Dit is echt een verhaal en een droom gewoon.
2: Ja, dit is echt waar. Ja, Mary heten ze. Ja.
1: Dat hoor ik allemaal. Ja.
0: Toen werd je wakker inderdaad.
2: Ja, dit is echt waar gebeurd. Maar
1: er zit wel natuurlijk een kernwaarde in. Australië is sowieso een heel apart land. Omdat het gewoon, het is zo... Om het te beginnen al zo bizar groot, dat kan je je niet eens voorstellen.
2: Nee,
1: als hij al zegt dat er een boerderijfarm... Hè,
2: ja, net zo groot als Nederland.
1: Dat kan je niet geloven, man.
0: Nee, dat is echt ongelooflijk.
2: Daar wordt gewoon de post per vliegtuig bezorgd.
1: Ja. Dat is toch niet te geloven?
0: Moet je uit het vliegtuig gegooid?
2: Ja, ik weet niet hoe ze dat precies doen, maar de afstanden zijn echt groot daar. Dus.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Oké. Nou goed, Kangaroos is een nieuwe film deze week. Top 3 van de afgelopen week, ook misschien even leuk. Minions and Monsters, dat nummer 3. Gewoon voor een beetje voor kinderen is het allemaal. Natuurlijk een animatiefilm, familiefilm. In het Hollywood van de jaren 1920 volgen we de Minions in deze film, terwijl ze op zoek gaan naar angstaanjagende wezens voor hun monsterfilm natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Vaiana is te zien. Is een live-action versie van de bekende film van Disney. Dat staat op nummer 2 deze week in de bioscoop top 10. En de nummer 1 is een avonturenfilm. The Odyssey. Gaat over... Odysseus, de koning van Ithaca. Na de val van Troje begint hij aan een lange en gevaarlijke reis terug naar huis. En tijdens deze tocht wordt hij samen met zijn bemanning geconfronteerd met allerlei wezens. Zoals de sirenen, de cycloop Polyphemos. Of Polyphemos, nou ja, ik ben niet zo thuis in deze film. In ieder geval, ook is nog de dochter van de zonnegod aanwezig. Dus het is, je moet ervan houden, zeg maar.
1: Het is van Christopher Nolan, is deze film.
0: Het is in ieder geval een... Dat weet ik niet, maar Matt Damon zit erin.
1: Ja, Christopher Nolan. Ik heb de film van gehoord.
0: Oh, oké.
1: Ik heb hem gezien. Het zijn best goed te zijn.
0: Maar het is dus met Matt.
1: Sorry?
0: Met Matt is het.
1: Met Damon. Met Damon. Ja, oké. Okay. Goeie grap. Wauw.
2: Zo flauw dit.
1: Ja. Hij is op dreef.
0: Het drijft het programma op. Het drijft het programma op.
2: Nee, flauw, is zeg, nu we toch zo lekker aan het kletsen.
0: Ja, had je nog iets? Ja?
2: Zal ik jullie misschien de laatste twee tips
0: geef maar gelijk.
2: Nee, joh,
0: ja, doe maar even
1: laatste nodig,
0: tip.
1: Ik weet het al.
2: Aan het einde van de uitzending kunnen jullie dan een schot voor de boeg doen.
0: Nee, doe maar.
1: Toch wel. Ja, okay,
0: ja, laatste tip voor de schaapplaat.
2: De laatste twee
0: let op thuis, want je kunt prijzen winnen. Coolieback met Gadgets.
1: Klopt, ja.
0: En natuurlijk een vrij nieuw boterkoek. Ja, die
2: door
0: die
2: jou,
0: lekker surf in de zon.
2: Gemaakt, hè? Door jou gemaakt.
0: Nou, dat zou ik niet zeggen. Door mij gekocht.
2: Ja. De ene laatste tip is... Komt die dan?
0: Mm-hmm.
2: Ik stuur je een brief. En de volgende is... De artiest bracht door in 2015.
1: Ja, met White Iverson. Post Malone.
0: Wat stuurt de brief? Ja, Post Malone, denk jij. Maar wat heeft die brief ermee te maken?
1: Ik heb geen idee, maar ik weet
0: het oplossing. Heeft hij een liedje met een brief?
1: Nou, er zal vast wel iets in die plaat zijn met iets met een brief.
0: Of
1: maar...
0: gaat het over de straat misschien? Dat kan ik ook.
2: Nee, ik stuur je een brief. Het gaat over de artiest.
0: Oh. Oh, Post natuurlijk gewoon.
1: Oh, Post,
0: ja. Ja, jongen. Ja, ja, man. Voor mij zit je warm, maar goed. Als je het helemaal weet, vooral even mailen. vrijmibo@centraalplus.nl. Dus vrijmibo@centraalplus.nl. Voor mij zit het heel warm. Althans, jij.
2: Ja, je zit aardig warm. Ja.
0: Dit is de Fino Michel.

0: In my world, Hair for Jack met Allo Black bij Centraal Plus.
1: Centraal Plus, vrij Mibo. Straatplaat.
0: Zo, het is alweer tijd.
2: Het is alweer tijd. Ja,
0: dat komt dadelijk lekker muziek uit de jaren 80 en 90.
2: Heerlijk hoor. Heerlijk.
0: Johan Hoogendijk, komt eraan. Fijn, toch?
3: Heerlijk, ja.
0: Maar eerst even, ja, boter bij de vis. We willen even weten, ik heb, volgens mij heb ik... het goede antwoord voorbij zien komen.
3: Klopt, oh,
0: ja. Tenminste, ik heb het net bij jou gecheckt. Jij zei van dat het goed was.
3: Ja, oh ja, dat die reactie,
0: van Sjaak.
3: Ja.
0: Sjaak. Sjaak Oudewater heeft gemeld.
3: Oh ja, ja.
0: Die kwam met Post Malone. Is dat goed? Maar dat zei jij trouwens ook. Want ja, dat heeft hij waarschijnlijk gewoon van jou gehoord.
2: Ja, inderdaad.
3: Ja,
2: hè?
3: Ja. Deels. Het is Post Malone en Swalee.
2: Swalee.
3: Swalee. Swalee.
0: En Swalee. Swalee. Ja. Oké. Okay.
3: Post Malone is inderdaad.
0: Dus de band was goed.
3: Ja.
0: Nou, Sjaak.
2: Ja. Goeie, dat betekent één ding.
0: Goeie zaak.
3: Ja. Ja. Arno, laat een Rijmibo boterkoek maken.
0: Ja, dus, dat moet ik
2: kunnen zeggen. Laat die man lekker genieten van zijn boterkoek.
0: Ja, precies. Kom. De ketjes en het koediebek en de Vrijmibo boterkoek, die komen allemaal naar Sjaak Oudewater. Dus nou, maar even, vertel even, want jij had ook goed trouwens, Tijmen. Dus voor jou en voor Sjaak natuurlijk hebben we nog deze.
2: Yes.
0: Heel goed geraden, Post Malone. Ja. Weet je ook een nummer trouwens, Tijmen?
2: Sunflower.
0: Sunflower, ja.
3: Dat
0: vanwege
3: is
0: wat? Vertel even, correct. Leg uit.
3: Nou, dat heeft alles te maken met de straat De Zonnebloem in Leiden. Ja, ja, ja. En die wereldberoemde schilder, dat gaat niet om Rembrandt van Rijn.
0: Oh.
3: Dat gaat om Vincent van Gogh.
0: Ah, natuurlijk.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat was de link.
0: En dan hebben we Sunflower. Ja, ja.
3: En De Zonnebloem, die ligt in de Merenwijk in Leiden. De woningen in de straat zijn gebouwd in 1977.
0: Ja.
3: En eens even kijken. De kleinste woning is ongeveer 153 vierkante meter. En de grootste woning 188 vierkante meter.
0: Nou,
3: ja.
0: Nou, dat is een helder verhaal. Het is waterdicht volgens mij, wat je allemaal gemaakt hebt.
3: En jullie het allemaal goed geraden, dus chapeau.
0: Heel goed. Raadplaats van deze week voor de mensen aan De Zonnebloem.
3: Ja.
0: Ja.
3: En voor de winnaar natuurlijk.
0: Zeker, ook voor Sjaak Oudewater.
2: Sjaak, ja, zeker. Ja.
0: En onze timer die het goed had. Zometeen na 7 uur dus. Johan Hoogendijk, Back to the 80s and 90s. Om 9 uur de mixtape met Erik van Oosten. En op tv Joyce van Meurs met het nieuws overdicht. Post Malone is hier. Fijn weekend. Tot volgende week.
2: Fijn weekend.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Furing, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Onder de brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Aan het begin van het eerste uur 80's en 90's op deze heerlijke vrijdagavond, 24 juli. Ja, Michael Jackson had het album Bad in de jaren 80 uitgebracht. En dit was een van de grotere hits van dat album. Hey, het is vrijdagavond, hè, 7 uur geweest. Tijd voor de hits uit de 80's en de 90's. Wat gaan we vanavond zowel voor je doen? Nou, we gaan zo meteen terug naar de hitlijst van 24 juli 1999. Dan gaan we de top 5 eventjes met je doornemen. En dan ga ik de nummer 1 helemaal voor je draaien. Nou,

0: door de 80s en 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 90. Dit is de top 5 van
1: 24 juli 1999. Op nummer 5 vonden we Ann Lee en Two Times. Op 4 Jennifer Lopez en If You Had My Love. Op 3 Whitney Houston en My Love Is Your Love. En de nummer 2 die was voor Eiffel 65 en Blue. En dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien nu. Hè. De nummer 1 van 24 juli 1999. Die was voor Lubega en Mamba nummer 5.
0: Centraal Plus, 80s en 90s.
2: Centraal Plus 1. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Noteerd en dat was Just Another Day. We hoorden John Secada hier op Centraal Plus. Op deze vrijdagavond met de hits uit de jaren 80 en 90. Zometeen het laatste regionieuws voor je en het weekendweerbericht. Nu nog even terug naar de jaren 80. Deze mannen die braken door in 1979 en in de jaren 80 met die grote hit The Final Countdown. Maar deze is ook wel heel erg lekker. Uit Zweden, Europe en Carrie.

0: De grootste hits uit de jaren 80 en 90. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9 hier op Centraal Plus ben ik dus bij je met die hits uit de 80s en 90s. Je hoorde Europe en Carrie. Een grote hit in 1987 voor deze Zweedse band. Hey, zometeen gaan we terug naar het jaar 1990 voor de albumtrack van deze week. En ik heb voor je klaarstaan To Evisa uit de jaren 90 met Oh La La La. En ook uit de 90s een mooi duet van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma, Zonder Jou. Maar is nu tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een lek in de cv-installatie van een sporthal aan de Elsedreef in Voorburg heeft voor flinke waterschade gezorgd. De gesprongen leiding zorgde voor een waterballet in de hal. Een deel van de vloer kwam onder water te staan. Ook de school, die via een loopbrug met de sporthal verbonden is, liep waterschade op. Carolien van Wijk uit Zoeterwoude liep vandaag de slotetappe van de Nijmeegse Vierdaagse. Deze week volgden we haar. Ze liep voor de 9e keer mee en liet zich onderweg sponsoren om geld op te halen voor de stichting Long Covid. Dat leverde ruim 3000 euro voor het goede doel op. En voor het regelen van overheidszaken is een DigiD tegenwoordig onmisbaar. Maar niet iedereen weet even makkelijk de weg te vinden in de digitale dienstverlening. Daarom organiseert de Bibliotheek Oesgeest op 30 juli opnieuw een cursus voor mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen of gebruiken van een DigiD. Meer informatie is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 23 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Vrijdagavond met de hits uit de 80s en 90s. Ja, volgend jaar 26, 27 en 28 maart staat hij weer in Ahoy. Paul de Leeuw en zij is daar ook bij. Simone Kleinsma. Je hoort ze samen met Zonder Jou.
1: Bijna altijd ruzie met elkaar.

0: Like a wave.
1: En het blijft een hele mooie gevoelige track, hè, van Cyndi Lauper en True Colors. Ja, dat nummer is later nog een aantal keer gecoverd door verschillende artiesten. En de mooiste cover is natuurlijk wel uit 1998. Phil Collins en zijn versie van True Colors. Centraal Plus met de hits uit de 80s en 90s. Ja, zo meteen terug naar 1990 voor de albumtrack van deze week. Het wordt een bekend album en een hele bekende track. Een van de grootste hits van die artiest. Zo meteen ga ik die eventjes met je doornemen hier op Centraal Plus. Nu nog even terug naar de jaren 80. De film van James Bond, A View to a Kill, kwam uit. En Duran Duran die maakte daar de soundtrack voor.
2: Meet the

0: Duran Duran and A Few to a Kill.
1: De albumtrack.
0: Inmiddels 7:45 hier op Centraal Plus. En elke week gaan we dan terug naar een bepaald jaar voor de albumtrack. En dat wordt nu het jaar 1990. Het jaar dat de wereldberoemde Toren van Pisa op 7 januari van dat jaar dus werd gesloten voor het publiek. Het werd namelijk te gevaarlijk omdat de toren inmiddels 4 meter overhelde. Ja, de toren is natuurlijk een toeristische trekpleister geworden omdat hij juist zo scheef staat. Maar het werd nu echt wel te gevaarlijk en de toren zou eerst gerestaureerd moeten worden. Het zou ongeveer 10 jaar in beslag gaan nemen. En op 2 augustus 1990 valt Irak het buurland Kuwait binnen. Het Kuwaitse leger was snel verslagen en 2 dagen later verklaarde de Iraakse president Saddam Hussein Kuwait tot een provincie van Irak. Maar de Amerikaanse president George Bush die stuurde Amerikaanse troepen naar Saoedi-Arabië. En samen met een coalitie van Saoedi-Arabië, Verenigd Koninkrijk en Egypte begon Amerika met luchtaanvallen op Iraakse doelen en later volgde ook nog een grondoffensief. Nou, totaal deden de 34 landen mee aan de Eerste Golfoorlog en dat zorgde ervoor dat binnen enkele weken weer een einde kwam aan de bezetting van Kuwait. En dan komen we aan bij het album van deze week. Dat wordt het album Still Got the Blues van Gary Moore. Wordt uitgebracht op 26 maart 1990 en het is het 8e studioalbum alweer van Gary Moore. En met dit album maakt hij een opvallende overstap van een beetje rock, hard rock naar meer blues gerichte stijl. Het album bevat onder andere gastoptredens van George Harrison. Nou, het album was zijn grootste commerciële succes in de VS. Het behaalde daar een gouden plaat. En het wordt zelfs beschouwd als een van de belangrijkste rock blues albums uit zijn carrière. Totaal staan er 12 tracks op het album. En de titeltrack Still Got The Blues werd een van Gary's bekendste en grootste hits. En is vandaag

En wat een heerlijke samenwerking is dit van twee grootheden. Sting en Eric Clapton. En It's Probably Me hoor je hier op Centraal Plus. Hey, zo meteen naar de tweede uur toe. Waarin we terug gaan naar de hitlijst van 24 juli 1988. En we gaan het rad laten draaien. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 24 juli 1995. En dan gaan we eens kijken wat we dan voor je mogen draaien. Zo meteen op Centraal Plus.

0: Centraal. Plus. Plus. Unity NL Woon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Furing, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL Woon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hoogendijk.

Move It Up, die hoorde hier op Centraal Plus aan het begin van uur 2. Ja, en wat hebben we dan in de tweede uur allemaal voor je klaarstaan? Nou, we gaan zo meteen terug naar de hitlijst van 24 juli 1988. Dan gaan we de top 5 eventjes met je doornemen. En de nummer 1 ga ik dan helemaal voor je draaien. Nou, maar later in het uur, dat zal rond 8:15 zijn. Dan gaan we het rad laten bepalen wat we gaan draaien. We gaan daarvoor terug naar

Zijn vrouw toch een prachtige stem, Dolores. Helaas te vroeg overleden op 15 januari 2018. In de jaren 90 scoorde ze met haar band The Cranberries twee hele grote hits. Dit was er eentje van, het heerlijke Zombie. En daarmee is het 7:15 geworden hier op Centraal Plus. En gaan wij terug naar de hitlijst. We gaan de hitlijst erbij pakken van 24 juli 1988. We gaan de top 5 even met je doornemen. Dit was de nummer.

24 juli 1988 op nummer 5 vonden we Chubby Checker and the Fat Boys and The Twist. Op nummer 4 Revelation Time. En South Africa op nummer 3 André Hazes en het Nederlands elftal met Wij Houden van Oranje. En de nummer 2 die was voor Tracy Chapman en Fast Car. Gaan wij natuurlijk nu de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 24 juli 1988. Die was voor Salt-N-Pepa.

Alhoewel deze gasten natuurlijk in de jaren 60 en 70 hele grote hits scoorden, was het ineens in 1988 deze hit van de Four Tops, Loco en Acapulco. En die komt natuurlijk uit de film Buster. En in die film speelt Phil Collins dan weer de hoofdrol. Nou, zo zijn we weer helemaal rond Centraal Plus met de hits uit de jaren 80 en 90. Deze mannen zijn gelukkig weer bij elkaar gekomen. Wat hadden ze toch heerlijke muziek, hè? In de jaren 90. Oasis!

Bronski Beat, Small Town Boy. Het is gisteren precies een jaar geleden dat George Kooijman overleed. Je kent hem wel uit, de oprichter van The Golden Earring. Een van de grootste Nederlandse bands ooit. En ze scoorde in de jaren 90 een grote hit met Going to the Run. En die ga ik nu voor je draaien.

De Golden Earring en Going to the Run. Het is daarmee 8:45 geworden. Wij gaan het rad lekker laten draaien. En dan wachten wij even tot hij stilstaat en dan weten we wat we voor je mogen draaien. In ieder geval wordt het een track uit de hitlijst van 24 juli 1995. En als we het rad stil hebben staan, dan weten we ook wat dat is geworden. Het is nu zover, ja. Het is het getal 12 geworden. We gaan kijken, wat stond er op nummer 12 in de hitlijst van 24 juli 1995? Daar stond Everything But The Girl en Missing.

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
0: Dit is Centraal Plus. Ook via DAB Plus.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: buurt zitten.
1: Ja, zoiets begreep ik ook.
0: En nu hebben onze vrouwen, die hebben, nou ja, vriendinnen, we zijn niet getrouwd, maar die hebben bedacht dat we wel een dagje nog kunnen gaan afspreken. Dus wij zitten tussen nu en een maand, zitten wij een keer samen een dagje in een zwembad, denk ik. Gok ik.
1: Nou, dat is toch hartstikke leuk, want dat is eigenlijk gewoon de vrijdagavond bij Dan in een zwembad.
0: Nou, ik denk dat de dames wat gaan doen, dat de kinderen met elkaar op pad gaan en dat wij met een spa rood in ons hand het alleen maar over radio hebben. Denk je dan ook niet dat dat een beetje de voorbode wordt?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Nou, klinkt als gezellig, toch? Als over gezellig gesproken, welke tracks komen eraan in, laten we zeggen, de komende 10 minuten mixtape?
1: Oh, dat is wel een zeer specifiek tijdswindow. Ik heb voor jullie klaarstaan Tyla, Water. En daar zit Mau P met Beats from the Underground onderdoor. Irene Cara, What a Feeling en AC/DC, TNT.

0: worden. We gaan de temperaturen van 30 graden weer aantikken.
1: Heerlijk. Kan mij niet warm genoeg zijn, jij?
0: Ja, heel lekker. Ik heb airco thuis tegenwoordig.
1: Wat thuis? En zonnepanelen weet ik toevallig? Nou, dat is geen salderen voor jou.

0: Thing in de mix hier op Central Plus.
1: Zo, dat was de complete administratie. Ik wil nou wel wat drinken, hoor.
0: Ja, niet dorst.
1: Ja, een beetje.
0: We draaien van het rad en we kijken wie vanavond de drankjes mag halen. Ik heb weer, ik heb me uitgeleefd in de supermarkt.
1: Oh jee, wat heb je gehad?
0: Nou ja, ik heb chips en nootjes en koekjes en weet ik veel. Ik ben met honger de supermarkt ingegaan.
1: Oh, dat is nooit een goed idee.
2: Het rad zegt...
1: Oh jee.
2: Erik!
0: Hey. Ja, met honger de supermarkt ingaan is nooit goed, hè?
1: Nee.
0: Maar goed, als jij de drankjes haalt, ga ik even... wat schalen zoeken. Ik heb er wel zes nodig, denk ik.
1: Nee, nou, die staan in de keuken. Die heb ik net gezien. Die zijn afgewassen. Dus dat hoef je niet zelf te doen.
0: Ja joh, feest vanavond. Met Rihanna, Rude Boy zometeen. Eerst eventjes een...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jackson. Ken jij die Thriller log ook nog?
1: Ja, ja.
0: Zullen we eens doen?
1: Oh ja, ja.
0: Thriller.
2: Ik ben niet echt onder de indruk.
0: Niet?
2: Nee.
0: Doe jij mis dan?
2: Goh, alsof het de echte is. En die is veel enger.
0: Ja, enger, oké. Okay. Thriller.
1: Blijf ademen.
0: Welkom bij de 2 van de Mix. Vrijdagavond is het.

0: Nou, ik vond vooral leuk bij die halftime show dat de Muppets een rol kregen.
1: Ja, dat vond ik leuk.
0: En dat Spanje won. Dat vond ik ook leuk.
1: Ja, dat vond ik ook leuk.
0: Welke tracks komen eraan in de mixtape?
1: Adam Lambert, Ghost Town en Eurythmics, Sweet Dreams.
0: Dit is Milo hier, dit is Rock the Pressure.

0: Ben je een beetje tevreden?
1: Tevreden? Tevreden? Wat is dat voor vraag? Ik geef gewoon een 9, want ik was weer in... Hoedvorm.
0: Hey, jij. Ben je klaar? Ik geef het een 8,5 weer. Volgende week zijn we er weer. Morgenavond non-stop. Zometeen ook non-stop de lekkerste muziek weer. En hier nu zit een jammelen. Dit is If Only I Could.
1: Even water pakken. Bijkomen hoor.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centaal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. En zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Meer voor jou.
0: Met nu. Meer muziek.
2: Central Plus.